0: aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Het duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders, die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het AD-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM, nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Het dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is klaar voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Na 90 minuten en verlenging stond het 1-1... nadat Nederland op voorsprong was gekomen via Cody Gakpo. In de achtste finales neemt Marokko het op tegen Canada. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. En het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. En in New York zijn vlakbij vliegveld JFK 2 botsingen geweest in de lucht. Een passagiersvliegtuig werd geraakt door een drone. Het toestel landde veilig en had weinig schade. Later botste een helikopter tegen een groot modelvliegtuig. Ook dat liep goed af. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, bij Duiven 5 minuten vertraging. En op de A50, Arnhem richting Os, bij Ravenstein ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Rodgers Maart hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 30 juni en vandaag op deze dag in 1972... werd voor het eerst een schrikkelseconde ingevoerd... omdat anders de tijd niet goed zou lopen. 1972 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Nou, mocht je het gemist hebben, Oranje is uitgespeeld na penalties. En het werd 1-1. En de verlenging werd het penalty schieten. Kluivert, Timber en Summerville hebben gemist. En daardoor is Nederland uitgeschakeld. Parkwaai schakelde overigens Duitsland ook uit. En op het onderwijs Strooijink in Enschede vierde vanochtend tientallen Marokkaanse supporters feest. Dat deden ze nadat Marokko dus had gewonnen van Nederland. En normaal komen daar Nederlandse supporters, maar dit keer dus de Marokkaanse daar in Enschede. Straks meer na te lezen op twentefm.nl of 120.nl. En op de kruising van de Lindenbrink en de Wesselenbrinklaan in Enschede botste maandagavond een scootmobiel en een driewielscooter. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. En op de kruising van de Rondweg en de Reizersweg is gisteren een auto in brand gevlogen. De bestuurder kon de tijd een Prada-trede loskoppelen. De plaat bleef daarbij ongedeerd. Nou, auto brandde uit. En wat gaat het worden vandaag? Af en toe wat wolken. Vanmiddag verdwijnt de zon even. En het wordt vandaag 25 graden. Nou ja, het leven gaat gewoon door. Ook bij verlies van Oranje.

0: ben gewoon wel benieuwd of er nog helden zijn die de hele nacht op zijn gebleven. Ja, ik zie genoeg mensen die de hele nacht zijn opgebleven, die de voetbalwedstrijd nog even hebben bekeken, die eigenlijk nog niet eens zo lang geleden is afgelopen. Ik heb dan niet gekeken in dit geval. Dus het zuur moment, Nederland eruit en ook Duitsland ligt eruit. Dat is ook wel verrassend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 30 juni en vandaag op deze dag in 2006... Jan-Peter Balkenende biedt het ontslag aan van het kabinet Balkenende 2. En Brazilië wordt in Japan wereldkampioen voetbal. Dat gebeurde in 2002 door in de finale Duitsland te verslaan met 2-0. Vijfde titel voor Brazilië in 2002. Dan 2000, op het Roskilde Festival in Kopenhagen worden 9 mensen doodgedrukt tijdens een optreden van de Amerikaanse popgroep Pearl Jam. En 1999, de Duitse tennisster Boris Becker, die verliest op het toernooi van Wimbledon van de Australiër Patrick Rafter. En maakt bekend dat hij onmiddellijk stopt met proftennis. Eerder won hij Wimbledon 3 keer. Boris Becker stopt 1999. Dan 1994, een Airbus A330 die stort neer tijdens een testvlucht. Alle 7 inzittenden komen daarbij om het leven. En de afschaffing van de dienstplicht in de Verenigde Staten op deze dag in 1973. Dan 1972 wordt een schrikkelseconde toegevoegd aan de tijd. Anders loopt de tijd niet helemaal meer recht. In verband met het feit dat de aarde dan wat langzamer loopt, geloof ik. Nou ja, ingewikkeld verhaal, check het. Schrikkelseconde werd ingevoerd 1972. Dan worden happenings gehouden in Amsterdam. Rond het lievertje ontstaan van de provo's 1964 en 1960. De Republiek Congo wordt onafhankelijk van België. Dan 1941 wordt ex-premier Hendrik Olijn door de Duitsers weggevoerd. En 1934, nacht van de lange messen. Hitler schakelt alle oppositie binnen zijn eigen partij uit. Gebeurde deze dag in 1934. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1990, 30 juni 1990. En de binnenkomers als volgt. Mooi was die tijd voor Corrie Konings. Komt binnen op 37. Eentje van de Rolling Stones op 32. En It Must Have Been Love van Roxette is de binnenkomer op 29. Take Your Time van Medtronics. Op 28 nieuw binnen. Way Down Now van The World Party komt binnen op 25. Maar er was ook een binnenkomer op 27.

Even werken aan de lijst, deze step-by-step van de New Kid on the Block. En die kwam binnen op deze dag in 1990 in de top 40 op nummer 27. Dan de top 3, Dirty Cash op 3 van Adventures of Stevie V. Op 2, Still Got the Blues van Gary Moore. En op 1 blijft staan, What's a Woman van Vaya Con Dios. De nummer 1 van 30 juni 1990.

0: Met Justin Adult en Thierry Yeo. Nou, Nederland zelf al uitgeschakeld na een penaltyreeks. Dat was, nog niet zo lang geleden. Ik zeg afgelopen mag, maar dat is 2 uur geleden geweest, denk ik ongeveer. Voor mensen die het gezien hebben, sterkte, maar die luisteren ongetwijfeld niet. Alhoewel, het kan ook zijn dat ze direct doortrekken, hè. Dat zou kunnen. En een schrale troost is het dan voor de Nederlanders op een of andere manier dat Duitsland ook uitgeschakeld is. Die lagen er ook uit naar penalties tegen Paraguay. Straks meer, onder andere het streeknieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland.

0: Advies voor elke vraag.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: 7:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
7: Dag Mario.
8: Na de Marokkaanse overwinning tegen Nederland op het WK was het feest in meerdere steden. Marokkanen gingen de straat op met vuurwerk en vlaggen. In Den Haag ging het mis en werd het waterkanon ingezet. Na 120 minuten was het 1-1 en Nederland werd uitgeschakeld na 3 gemiste strafschoppen. Wat het betekent voor bondscoach Ronald Koeman is afwachten. Hij denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. En behandelingen tegen kanker helpen steeds meer mensen de ziekte te overleven, blijkt uit onderzoek. Na 5 jaar leeft gemiddeld 70% nog, tegen 51% 30 jaar geleden.
7: Dankjewel Mario. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. 4 van de 14 nieuwe gemeentebesturen in Twente hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. En het aantal wethouders dat vrouw is ten opzichte van 4 jaar geleden amper gegroeid. Losser, Wierder, Twenterand en Rijsselholte hebben alleen maar mannelijke wethouders. Hanneke Steen, oud-wethouder van Hengelo en nu Tweede Kamerlid, noemt het best wel zorgelijk dat vrouwen nog zo ondervertegenwoordigd zijn in de colleges. Bandenfabriek Vredestein in Enschede gaat vandaag dicht. Daardoor verliezen 500 medewerkers hun baan. De productie van autobanden wordt verplaatst naar Hongarije en India, waar de lonen een stuk lager liggen. Op de parkeerplaats bij Vredestein is er vanmiddag een barbecue, waarbij honderden medewerkers het einde van de bandenfabriek in Enschede inluiden. In een supercoalitie zoals Losser nu heeft, waarbij de oppositie nog maar 2 zetels heeft, is niet uniek in Nederland. Dat zegt een universitair docent bestuurskunde. Zo zijn er ook gemeenten waar alle partijen in de coalitie zitten en er dus helemaal geen oppositie meer is. Oppositiepartijen D66 en PvdA hebben flinke kritiek op de megacoalitie in Losser. Een van de partijen sprak zelfs van Noord-Koreaanse toestanden. En dan het weer voor Twente. Het is vannacht flink afgekoeld, maar het wordt vandaag opnieuw een zonnige dag met 24 tot 26 graden. Ook morgen verloopt zonnig met dan dezelfde temperaturen.
7: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig problemen op de A1. Daar is het op dit moment ruim baan. Dan de A35 Almelo West richting Nijverdal-Oost. 7 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. En de N35 Nijverdal-West richting Wierdewest. 10 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Geen controles, ruimbaan dus. Hier op Twente FM ook ruimbaan. Met straks Sint-Jan, Harmonie Jan, die hebben feest gevierd. En ja, we gaan het ook nog wel even over het Nederlands elftal hebben. Of doen we dat niet? Niet doen.

half het feest is. Nou nee, maar we houden de moed er wel in, toch? Ja. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Nou, dat was het afgelopen nacht ook. Nederland verloren dus. En ook Duitsland ligt eruit. WK voetbal. Het is niet anders, beste mensen. Straks gaan we wel feest vieren met Hans Bekker. Sint-Jan is jarig namelijk. En die hebben een mooi weekend gehad. We hebben het over de muziek uit Bieren. Zeker. We gaan naar Karen Wensboom en we gaan naar Roelof Bleker. Die gaat het hebben over vuurwerk. Hoe zit dat precies? Ja, burgemeester zitten met de handen in het haar. En we gaan ook nog richting het Vierde Criterium Cup. Want het is afgelopen weekend gereden. Edwin Cruijters gaat daar alles over vertellen. En we gaan nog richting Spanje. Ben Keizers. Vanochtend nog wat zon, vanmiddag wat wolken. En hadden er rekening mee, gewoon een verdwijnt de zon. Soms even een lekkere temperatuur vandaag in Twente. Lekker genieten, 25 graden.

0: Of tonight hier op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Die zijn onder andere jarig vandaag op deze 30ste juli. Het is Serge Henri Valken. Die wordt 80 vandaag. Adelheid Roos is ook jarig vandaag. 68 geworden. Carl Lewis, de oud-atleet, wordt 65. Bastian Ragas, de zanger uit Nederland, wordt 55. En Barbara Barend, sportjournaliste, wordt 52. Tim Klein is jarig van de ochtendshow voor 538, collega 47 geworden. Sheryl Cole is 43 geworden. En Jamai is jarig vandaag. Jamai Lohman wordt 40. We zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. En ook onder andere jarig vandaag Glenn Sherrock van de Little River Band. Hij wordt...

0: de zanger van de band, Glenn Shorrock. Hij wordt 82. Alhoewel de Little River Band nog heel lang niet meer bij elkaar is geweest. Alhoewel, weet je ook niet. Dit was The Long Thumb Loser hier op Twente FM. Afgelopen weekend was het groot feest. Nou was het hele jaar al groot feest bij Harmonie St. Jan in Wierden. Maar ze zijn naar Trier geweest. Hans Bekker, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Dat is nogal een reisje, moet ik zeggen, hè?
1: Ja, en zeker met die temperaturen. Het, was, het liefst zaten we in de bus, want daar was het cool.
0: Oké. Maar ik neem aan, toch een mooie reis gehad.
1: Ja, een fantastische reis waar we met z'n allen met heel veel tevredenheid op terug kunnen kijken. De sfeer was goed en we hebben een aantal fantastische concerten gegeven daar. Zowel in Trier als in, Luxemburg en Clairvaux. Het was gewoon fantastisch. De muziek die we te horen gebracht hebben was waren zo verschillend van aard. Dat het publiek wat ik was, ondanks het hele hete weer, zowel in Trier als in Clairvaux, waren heel veel mensen aanwezig. Er werd toch zelfs gedanst op onze muziek van die bohemische droom. Dat was fantastisch om te zien. Met al met al een heel goede en een gezellige reis van Harmonie St. Jan. Ja, ja, het A-orkest.
0: Hoe kom je nou in Trier en Luxemburg uit?
1: Ja, we hebben een jubileumcommissie en een viertal dames, dat is Mart, Tjerk, Jimena en Sharon, die hebben hier anderhalf jaar aan gewerkt. En die hebben een bureau ergens in Limburg die vaker concertreizen organiseert. En met hen hebben ze afgestemd wat nou een leuke locatie zou zijn. Leuke locaties zouden zijn om naartoe te gaan. Ja, en samen met dat bureau hebben ze deze reis georganiseerd. Het was niet alleen een muziekreis, het was ook een plezierige reis. Met een bezoek aan de bierbrouwerij, met een bootreis, met een boomkroonpad te bewandelen. En een hele gezellige avond in het hotel. Dus hoe ze dan nou aan Trier komen, het zou ook Wenen kunnen zijn. Maar dat is voor vier dagen natuurlijk wel veel te ver. Trier is behapbaar voor, en bereikbaar. Er waren zelfs nog wat supporters vanuit Wierden meegereisd met eigen vervoer die vier dagen. Dat was heel leuk om te zien.
0: Trier is prachtig. Ik ben het zelf nooit geweest. Je ziet dat er alleen op de wegwijsborden staan. Luxemburg ken ik natuurlijk wel. Maar prachtig gebied, weet ik. En hoe dan ook. Ik zie geen uniform aan. Zie ik op de foto op twente.nl.
1: Nee, want daar waren ze als dode mussen op het podium geland.
0: Ik was er al een beetje bang voor.
1: Zelfs een korte broek en een polootje, dat was al een hele opgave voor menigheid. Maar goed, men heeft de muziek ten gehoor gebracht. En het was heel fijn om erbij te zijn als voorzitter van de club.
0: Ja, kijk
1: want, aan. Je leert elkaar beter kennen, op een andere manier kennen. En de jong en oud praat met elkaar, heeft aandacht voor elkaar. Iedereen hield elkaar vanwege de warmte toch wel in de gaten. Want ja, het was wel 38 graden. En dan moet je wel weten van... wie kan het volhouden en wie kan het niet volhouden? Ja.
0: Jij uiteindelijk moet er wel geblazen worden natuurlijk op je trompet of saxofoon en dat soort dingen natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ja, nou, dat hebben ze gedaan. Het is gewoon jammer dat de muziek van Harmonie St. Jan vanmorgen niet te horen is op de radio. Want dan hadden we de teleurstelling van Nederlands Elftal weg kunnen blazen. Dat zijn stukken vrolijke klanken, daar wordt iedereen weer vrolijk van. Ja.
0: Waarschijnlijk hoor je dat niet, maar ik heb Koning Voetbal eronder staan. Hoor je hem nu wel, denk ik? Kijk. Nou, een beetje moed erin houden lijkt me zo. Heb je nog gekeken trouwens afgelopen nacht, Hans?
1: Ik ben wakker vlak voor de penalties.
0: Oeh! Dat is een slecht moment.
1: Dat was een heel slecht moment, ja.
0: Ik ben naar bed gegaan toen de Duitsers in de verlenging zaten. En die hebben uiteindelijk ook niet gewonnen. Dat is altijd een schrale troost voor de Nederlanders op een of andere manier, hè?
1: Ja, maar ik vond de serie wel heel erg slecht. Maar goed, we gaan straks lekker naar muziek luisteren. Dan gaat alles weer goed komen vandaag.
0: Goed zo. Hey, hebben jullie het hele jaar feest. Is dit nu het einde? Want ik kan het allemaal niet meer volgen. Jullie doen zoveel bij St. Jan.
1: Nee. Even heel kort. Komende weekend wordt nog een pop-up tentoonstelling geopend. Bij de historische kring over 100 jaar Harmonie St. Jan. Dan treden de BNC-orkest nog op de Wieso-feesten. Eind augustus hebben we nog een St. Jan en Alleman. Dat is het laatste weekend van de schoolvakantie voor de hele vereniging. We hebben in oktober nog een heel mooi scholenproject met de historische kring. Of met de culturele raad. En in november een groot show jubileumconcept. Dus heel 2026 nog steeds een jubileumfeest van Harmonie St. Jan. Dus je hoort me nog wel vaker op de radio.
0: Gelukkig maar. Hals op de hoogte. Ja. Dankjewel Hans Bekker, St. Jan. En Nederland snel vergeten.
1: Ja, doen we. Fijne dag. Joep.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
15: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
14: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
15: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem, bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De andere kant op de A50 Arnhem richting Os, bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de N35, Zwolle richting Almelo, bij Wierdewest nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: op deze dinsdagochtend, Mr. Know-it-all. Beste mensen, wees welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show, mocht je het gemist hebben. Vlak voor de uitzending eindigde het verhaal voor Nederland. Tijdens het WK hebben we tijdens de strafschoppen, of na 1-1, met strafschoppen, niks voor Nederland. En Marokko is door. Kluivert, Timber en Zumbeville misten de penalties. En ja, ik zeg altijd schrale troost, ook Duitsland dichteruit. Werd niet meer dan 1-1 naar verlenging tegen Paraguay. Na penalties was het daar afgelopen. Einde verhaal dus, einde WK, daar kan een streep door. En vanwege de winst van Marokko waren er tientallen Marokkaanse supporters bij Strooyink op de rotonde. En ze vieren dat feest op de plek waar normaal gesproken Nederlanders staan. En op de kruising van de Lindenbrink en de Westerlebrinklaan in Enschede boste maandagavond een scootmobiel en een driewielerscooter. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp. Daarna is de slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. En op de kruising van de Rondweg en de Rijzersweg is gisteren een auto in brand gevlogen. Een paardentrailer kon op tijd worden losgekoppeld. Paard bleef ongedeerd, auto brandde uit. En de verkiezingswinst van Solidair Oldenzaal heeft beleid voor het of vol voor het beleid van de gemeente. Eerder besloten Solidair Oldenzaal, CDA, VVD hun coalitieakkoord al om de plannen voor groei te stoppen. En ja, dat laat het nieuwe college ook zien. En dat er nou ja, vooral belang is bij regionale samenwerking in plaats van eigen groei. Lees dat verhaal na, beter uitgelegd op 120.nl. Af de wolken, de zon die verdwijnt vanmiddag, want dan is er meer bewolking en het wordt 25 graden.

0: En Emily deed ook mee met Side Effects hier op Twente FM. Na het, nou ja, toch wel een, voor sommigen een hele lange nacht. Of voor sommigen een hele vroege ochtend, dat kan natuurlijk ook. Sommigen hebben het helemaal niet meegekregen. Ik moet zeggen, ik heb er ook weinig van gezien. En nou, achteraf geen spijt van. Karin, goedemorgen. Karin Frederiksen.
1: Goedemorgen.
0: Nederlands elftal nog gezien toevallig, of heb je het ook laten gaan?
1: Nou ja, ik heb het laten gaan, maar ik ben wel heel slecht wakker vanochtend.
0: Ja.
1: Dat is geen goed nieuws, hè? Te vroeg ochtend.
0: Ja, de Duitsers hebben ook verloren, dus dat maakt het een beetje goed, zeg ik.
1: Ja, ja. Ja, toch wel.
0: Flauw altijd, hè? Ja.
1: Heel slecht.
0: Nou ja, goed. Oké. Okay. En Argentinië wordt toch een kampioen, heb ik begrepen. Die zit in een hele makkelijke pool. Dus, maar goed, het is wel jammer. Verdorie, dat hadden we niet moeten hebben.
1: Ja, toch? Ja, nee, daarom. Heel jammer. Het is wat het is.
0: Nou, jij maakt mensen blij, dus misschien kun je ons ook een beetje blij maken. In ieder geval heb je de regenboogschool. En Olden is al wat blij gemaakt. Met het, nou ja, al die dingen uit de wensboom en zo. Vertel eens even, wat is er gebeurd?
1: Ja, dat hebben we zeker. Allereerst zijn we de regenboogschool heel dankbaar. Want die hebben gezorgd voor prachtige versieringen in de wensboom. En zij waren ook uitverkoren om een van de eerste wensen in de boom te hangen. Of in de wensbak die erbij stond. En we hebben heel veel mooie wensen gekregen. Waaronder en natuurlijk ook van hen. En die hebben wij ook weten te vervullen. Ze wilden eigenlijk, gaan voor de opvanglocatie, wilden ze eigenlijk graag dat daar allemaal spelmaterialen kwamen. Maar uiteindelijk hebben wij het anders gedaan. We hebben alle kinderen hebben we weten te bereiken door op de scholen zelf allemaal mooie klutselmaterialen. Geheel gesponsord door de HEMA in Oldenzaal. Die mochten wij uitreiken aan ze. Daar waren ze super blij mee.
0: Ja, allemaal blije kinderen zie ik op de foto. Ik wil haar zeggen in regenboogsferen, maar van alles en nog wat. Hè. Laat ik zo zeggen, iedereen zit daarbij. Laat ik het dan zo een beetje uit proberen te leggen.
1: Precies, het is eigenlijk voor groepen 0 tot en met 8. Die kunnen zich er lekker mee vermaken. Van stempels tot kleuren, boeken, maskers. Ja, ze kunnen in ieder geval zich heerlijk uitleven. En gezien hoe die tassen werden uitgepakt, was het heel duidelijk dat ze er heel blij mee waren.
0: Gelukkig maar. Hey, en even die bomen die hebben we gehad met tussen kerst en oud en nieuw ongeveer rond die periode. Hoeveel wensen zijn er inmiddels al vervuld en zijn de wensen nu op? Of gaan we gewoon het hele jaar door, Karin? Want je blijft maar bezig.
1: Ik blijf maar bezig, inderdaad. Zo langzamerhand zijn eigenlijk de periode van december, worden de wensen, de laatste wensen worden niet eigenlijk nog vervuld. En dat maken we ons eigenlijk weer op voor het nieuwe seizoen. En dat wil zeggen dat wij straks in december weer een mooi versierde boom gaan openen.
0: Oké, dus er zijn weer genoeg kansen in de hele regio wat dat betreft. En nou ja, dat doe je goed als Wisterie. In dit geval samen met de Rabobank en de gemeente Oldenzaal en Oldenzaal Promotie was dit dan met die wensboom in Oldenzaal. Komen er nog meer wensbomen bij komend seizoen of...
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Oké, ik hoor er wel, daar ben je nog mee bezig.
1: Daar ben ik nog mee bezig, dat klopt inderdaad.
0: Goed zo, okay.
1: Ja, we hopen alleen nog maar meer mensen blij te maken met elkaar. Dus,
0: nou,
1: daar gaan
0: gelukkig
1: we.
0: Maar laten we blij worden vandaag. Laten we snel dat hele voetbal vergeten. En denk aan die wensbomen, dan komt het helemaal goed. Karin Frederiks, ik dank je wel. En een goede reis verder.
1: Heel graag gedaan.

0: One Republic en Runaway hier op Twente FM. Dat doen we graag vandaag, omdat wij eigenlijk niet willen weten dat Nederland verloren heeft van Marokko. En dat is toch gebeurd afgelopen etmaal, vanochtend vroeg. Ik heb het niet meegemaakt. Ik weet niet of de burgemeester het mee heeft gemaakt. Burgemeester Roelof Bleken, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hebben we de wedstrijd nog gezien of... Ook maar gelaten.
1: Nee, ik heb net een lange samenvatting gekeken.
0: Dat is misschien beter.
1: Gisteravond nog een gemeenteraad en vandaag nog weer aan het werk. Dus ik dacht ik ga bij de kwartfinale haak ik in, maar nou.
0: Dan kunnen we schudden. Ja, het is niet anders. Ja. Nou ja, helaas. Ook geen vuurwerk dus, letterlijk en figuurlijk. En over dat vuurwerk gesproken, er komt waarschijnlijk een vuurwerkverbod aan. En ik zie dat daar nog wat haken en hoog aan zitten. Tenminste, dat vinden de burgemeesters ook in de hele regio. Maar ook de burgemeester van Enschede. Hoe zit dat nou precies?
1: Ja, er is een algemeen vuurwerkverbod. Daar heeft de Tweede Kamer mee ingestemd. Dus dat betekent als je nu vuurwerk afsteekt, dan ben je illegaal bezig. 20% van de Enschedeërs zegt van nou, dat gaan we toch wel doen. Dus we halen wat in Duitsland of we zien het wel. Dus we verwachten wel dat het nog, flink wat vuurwerk wordt afgestoken met oud en nieuw. Wat nu in de wet staat, is dat wij ook ontheffingen mogen verlenen. Dus als er een vereniging wordt opgericht en zegt wij gaan samen vuurwerk opsteken, zouden we ontheffingen kunnen verlenen. Maar dat rammelt nog, hoe dat landelijk is geregeld. Dus daar komt waarschijnlijk wel een aanscherping op nog van dit kabinet. Dus dan moeten we ook nog even afwachten wat daaruit komt. Maar zoals het nu is, gaat geen enkele gemeente met ontheffingen werken in Twente.
0: Maar wat is de status eigenlijk van een verbod? Want ik hoor nog steeds, moet door de Eerste Kamer heen en al die haken en ogen, hoe wordt daarop gereageerd?
1: Nee, dat verbod is wel definitief. Mm-hmm. Dus er is echt wel een verbod op vuurwerk. Kijk, het is net als met roken of, dat is ook, roken in je eigen huis doe je niet meer. Dat is langzaam veranderd, dus ik denk dat dit verbod een effect heeft, maar dat het ook langzaam verandert, dat onze vuurwerktraditie toch minder met knallen en pijlen zal zijn dan we de afgelopen jaren hebben gekend. En de belangrijkste reden voor de Tweede Kamer om dat ook te doen, zeker voor een aantal partijen, is ook het gevaar voor hulpverleners en politie die met gevaar voor eigen leven dan moet optreden. De gewonden die vallen, dus dat telt heel zwaar mee.
0: Ja, maar die ontheffingen, daar zitten dus nog wat haken en ogen aan. Hè? Buurtverenigingen die zeg maar, we kunnen aanvragen. Dat is het lastig om daarmee om te gaan. Ja. Dus.
1: Ja, want er zitten allerlei vragen. Wie is dan verantwoordelijk? Wat gebeurt er als er iets misgaat? Hoe moet je dat als gemeente handhaven? Rond middernacht, als mensen ook een drankje op hebben. Is het verstandig om onze handhavers daar dan naartoe te sturen? En mensen kunnen in bezwaar in beroep gaan. Dus er zitten allerlei trajecten aan die nog helemaal niet duidelijk zijn. Er is ook we hebben dan de Raad van State, hè, die geeft ook advies over zo'n ontheffingsmogelijkheid. Die zegt ook, dit is echt broddelwerk, dit moet beter. Dus daar wachten we nog even op. Dat zou er rond 1 juli zijn, dus we verwachten eigenlijk deze volgende week wel echt een aanscherping daarop. En dan kijken of het werkbaar wordt. Veel gemeenten Twente hebben overigens al gezegd, we gaan het dit jaar in ieder geval niet doen.
0: Oké, helder verhaal. En zoals de controles aan de grens, is dat verantwoording van de gemeentes die aan de grens zitten of doet de landelijke overheid dat?
1: Nou, dat doet de politie. Dus, en dat doen ze niet alleen overigens...
0: Worden die gestuurd vanuit de landelijke overheid of vanuit de gemeente?
1: We hebben een nationale politie, dus dat is de verantwoordelijkheid. En dat betekent ook dat... dat heeft ook echt met opsporing te maken. Dus wat ze nu doen, zeker het zware illegale vuurwerk, waar de grootste risico's mee zijn, daar zijn ze eigenlijk ook nu al druk mee om te kijken van, zijn er illegale transporten uit andere landen? Worden het in Duitse bunkers opgeslagen? Zijn er Nederlandse handelaren die daarmee bezig zijn? Kunnen we het oprollen? Kunnen we iets te pakken krijgen, zeg maar. Dus dat gebeurt nu al. Kijk, tegen die tijd is het... dus ook niet meer de bedoeling dat mensen over de grens gaan en bij de Lidl of bij een andere supermarkt of in Duitsland vuurwerk halen en dat achterin een auto meenemen. Dus daar zal denk ik ook echt meer controle op zijn en daar zullen ook echt boetes komen als mensen dat gaan doen. Nou. Maar waterdicht zal dat niet worden.
0: Nee. Nou, helder verhaal. We hebben nog een half uur te gaan, alhoewel de tijd dringt of komt er alweer aan. Mensen zijn altijd betijds met dat soort dingen, dus opletten tijd alom. Ik dank u wel, burgemeester Roelof Bleken. Oranje stropdas kan af vandaag dus, hè?
1: Ja, die heb ik ook niet. Maar ja, nee, het is wel jammer dat Nederland eruit ligt. Want ik had ze graag zien vlammen.
0: Zo is dat. Ik dank u wel. Fijne dinsdag.
1: Prima. Ja. Een betrouwbare elektra.

0: veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
6: Dag Mario.
7: Na de Haagse Schilderswijk is het Marokkaanse volksfeest na de overwinning op Oranje ook in Rotterdam voorbij. De politie heeft de Westkruiskade schoongeveegd en 4 mensen opgepakt. Jongeren wilden niet weg toen de politie dat zei. Frenkie de Jong vindt dat Oranje een teleurstellend WK had. Na de uitschakeling door penalties tegen Marokko wilde hij er niet te diep op ingaan, maar Nederland mag er niet in de eerste knock-outronde uitvliegen, zei hij. En voor de 2e keer in een week is er iets ontploft bij een Pilatenstudio in Zevenaar, meldt Omroep Gelderland. Ruiten zijn kapot en er is 3 keer het woord betalen op het pand gespoten.
6: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. 4 van de 14 nieuwe gemeentebesturen in Twente hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. En het aantal wethouders dat vrouw is ten opzichte van 4 jaar geleden amper gegroeid. Losser, Wierder, Twente-Rand en Rijsselholte hebben alleen maar mannelijke wethouders. Hanneke Steen, oud-wethouder van Hengelo en nu Tweede Kamerlid, noemt het best wel zorgelijk dat vrouwen nog zo ondervertegenwoordigd zijn in de colleges. Bandenfabriek Vredestein in Enschede gaat vandaag dicht. Daardoor verliezen 500 medewerkers hun baan. De productie van autobanden wordt verplaatst naar Hongarije en India, waar de lonen een stuk lager liggen. Op de parkeerplaats bij Vredestein is er vanmiddag een barbecue, waarbij honderden medewerkers het einde van de bandenfabriek in Enschede inluiden. In een supercoalitie zoals Losser nu heeft, waarbij de oppositie nog maar 2 zetels heeft, is niet uniek in Nederland. Dat zegt een universitair docent bestuurskunde. Zo zijn er ook gemeenten waar alle partijen in de coalitie zitten en er dus helemaal geen oppositie meer is. Oppositiepartijen D66 en PvdA hebben flinke kritiek op de megacoalitie in Losser. Een van de partijen sprak zelfs van Noord-Koreaanse toestanden. En dan het weer voor Twente. Het is vannacht flink afgekoeld, maar het wordt vandaag opnieuw een zonnige dag met 24 tot 26 graden. Ook morgen verloopt zonnig met dan dezelfde temperaturen.
6: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens staat er 3 minuten over 3 kilometer. En andersom richting het westen 3 minuten over 3 kilometer. Bij Hoevelaken langsbereidend verkeer. Dan de A35. Daar wordt op dit moment vertraging gemeld tussen Almelo en Wierden. 3 minuten over 3 kilometer. En dan hebben we ook nog op de route Enschede-Hengelo-Zuid 20 minuten over 5 kilometer stilstaand verkeer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Daar ligt glas op de weg tussen Enschede en Hengelo-Zuid. Dan de N35, de Zaventwedde-tunnel richting Wierden. 8 minuten over 4 kilometer. Door het moment langzaam rijden tot stilstaand.

Rexha en Fateless en New Religion hier op Twente FM. Straks gaan wij op zoek naar vrijwilligers voor een atletiekfestijn in Hengelo. Hoe dat zit hoor je straks. En volgende uur ook nog de vierde Criterium Cup. De ronde van Oldenzaal is verreden afgelopen weekend. We gaan bellen met Edwin Crudus.

0: FM op deze, nou ja, toch wel wat droevige... nou ja, droevig, moet niet overdrijven. Dinsdagochtend, het was, nou ja, toch wel minder vannacht. Afgelopen nacht mocht je het gemist hebben. Ik kan me niet voorstellen dat je het gemist hebt. Alhoewel, sommigen nou, het ook niet gezien hebben. We hebben het even overgeslagen, zeg maar. Maar het was 1-1 en na de penalties ligt Nederland eruit. En ook Duitsland ligt eruit. Dat had alles te maken met het verlies tegen Paraguay. Henk Koeman, ook nog gezien afgelopen nacht? Of toch maar even een nachtje overgeslagen?
1: Nee, ik heb deze wedstrijd maar even een keer overgeslagen. Dat, ja, het was wel spannend, heb ik kunnen gezien tot op het laatste moment. Maar goed.
0: Snel vergeten, hè?
1: Ja, heel gauw weer.
0: Dat lijkt me het beste. Zeg, er zit iets moois aan te komen. Een atletiek evenement in Hengelo. Je zoekt vrijwilligers. Vertel even, wat is de bedoeling en dergelijke?
1: Ja, nou, voor het derde op in volgende jaar organiseren wij in het weekend van 25 en 26 juli het Nederlands kampioenschap atletiek. En dat is voor de senioren. Daarin, en die toezegging hebben we nu ook dit jaar weer, kunnen we verwachten dat de top van Nederland volledig aanwezig zou zijn. Femke Boerspol, Juri Klinken, Niels LaRos, noem ze allemaal maar op. Die hele goede prestaties tijdens de FBK neergezet hebben. Komen allemaal naar Hengelo om daar toch te strijden om het Nederlands kampioenschap bij de senioren.
0: Okay.
1: 2 dagen achter elkaar.
0: Ja, wanneer vindt het plaats? Sorry.
1: 25 en 26 juli.
0: Oké, nou ja, dat is al snel. Kijk aan, zo vlak achter de FBK aan. Waarom heel veel aandacht voor de FBK en krijgen we hier wat minder van mee?
1: Ja, dat begrijp ik eigenlijk niet zo. Want,
0: nee, ik ook niet.
1: Het is wel na de FBK het grootste outdoor atletiek evenement in Nederland. Daarin. En in het mooiste stadion van Nederland. Dus ja, het zou veel meer aandacht mogen hebben. En we proberen ook wel wat aandacht daarvoor te trekken. Maar op een of andere manier lukt dat nog niet.
0: Ja, ja, atletiek is populair. Er is ook toch wel veel op televisie wat dat betreft. En nou ja, we hebben ook een paar prachtige atleten rondlopen in het land. Dus wat dat betreft ook goed dat die weer naar Hengelo komen. Dat FBK gebeuren en dat alles. Ik bedoel, laten we zelfs wel zeggen, het stadion staat toch op de kaart? Ik bedoel, dat is het mooiste stadion van Nederland.
1: Ja, en atleten komen er ook graag. Ook het publiek zit er redelijk dicht op alle onderdelen. Je kunt het gewoon goed zien. Ja, en we proberen daar ook ja, gewoon toch weer een leuk atletiekfeest van te maken. Dit jaar ook met ooit. En de atletiekunie bestaat 125 jaar. En die gaat er toch weer wat speciaals aan doen. Er komt een Race of the Legends, wordt het gezegd. Wie daar precies aan mee gaan doen, is nog niet bekend. Maar het zullen wel uit het verleden een aantal toppers zijn. Het geeft in ieder geval, als je als vrijwilliger bent, ook de mogelijkheid om een gedeelte daarvan gewoon te zien.
0: Ja, voor mensen. Ook dan nog. Ja. Waar zoek je mensen voor? Wat heb je nodig?
1: Van alles. We zoeken mensen die op een parkeerterrein als parkeerwacht willen gaan staan. Of die bij de ingang controle willen doen. Willen helpen bij de catering. We hebben een kledingdepot. Daar zoeken we mensen voor die de kleren van de atleten in ontvangst willen nemen. Ja, noem maar op. En je hoeft er geen speciale opleiding voor te hebben. Iedereen is gewoon welkom om te helpen. En als dat een halve dag is, of een hele dag, of allebei dagen, maakt het op zich niet uit. Doe je een dag, dan krijg je ook gewoon een toegangskaartje voor de andere dag. Kun je de andere dag gewoon zelf komen kijken. Wat we ook doen is, als je als toegangscontrole staat opgesteld, dat is altijd met z'n tweeën, kun je het afwisselen. Kun je ook nog even naar de wedstrijd gaan kijken tussendoor. Dus het is niet alleen maar als vrijwilliger zitten, maar je hebt ook nog de mogelijkheid om te doen. Daarnaast verzorgen we ook alle atleten. Er is 's middags een lunch, 's avonds is er een maaltijd. En dat is voor alle vrijwilligers daarin overdag gewoon...
0: Je wordt goed verzorgd, zeg maar.
1: Om ook met koffie en thee en frisdrank te krijgen.
0: Ja, eigenlijk is het evenement, hè, duurt 2 dagen, FBK maar 3 uur. Hè, dus wat dat betreft een heel groot evenement, Henk, toch?
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. En dat, we hebben ook bijna 300 vrijwilligers nodig daarin.
0: Hoe kunnen ze zich melden?
1: Ze kunnen zich melden via de website van de Atletiek Unie. Daar, als je zoekt op NK Atletiek 2026 outdoor bij de atletiek.nl, dan krijg je een website. Daar staat alles vermeld over het evenement. Maar er staat ook een optie aanmelden als vrijwilliger. En daar vul je gewoon een formuliertje in.
0: Hartstikke goed. Ja, nou, zometeen komt het linkje ook nog even te staan op de website. Ja, nou, we zullen zometeen het linkje ook nog even delen voor de mensen die zich willen inzetten. Het laatste weekend van juli gaat het allemaal gebeuren. Voor de rest alles onder controle, begrijp ik, Henk. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja, wij zijn er helemaal klaar voor. We zijn nu gewoon nog even wat puntjes op de i aanzetten. Maar het evenement staat gewoon... Ja, we hebben het natuurlijk ook al 2 jaar eerder gedaan. En er zijn heel veel vrijwilligers die vorig jaar bijvoorbeeld voor het eerst waren... en die direct zeiden van...
0: Dat doen we weer. Ja, zo gaat dat vaak. Ja, zo gaat dat vaak.
1: Het is gewoon goed.
0: Ja, gelukkig maar. Mooi zo. Nou, we wachten af en we zijn er ook bij. Henk Koopman, ik dank je wel. En nogmaals, de oproep komt zo meteen ook op 120.nl te staan. Goeie dinsdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: /luister. Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
9: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM, nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop. Hij had kramp. Sommerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. En het OM wil dat crypto-platform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun cryptomunten en is dat zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A35 richting Almelo ligt bij Hengelo-Zuid glas op de weg. Daar zijn ze nu aan het opruimen. De linkerrijstrook is dicht en hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Van de A50 Os richting Arnhem bij knooppunt Valburg 10 minuten oponthoud. En de andere kant op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.

0: Nederland, die heeft die bal of had die bal. Straks daar meer over.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Niels en Kaaien zijn rond geweest in Enschede. Die hebben wat reacties opgevangen. Straks er meer over. We gaan er nog naar de Viro Criterium Cup wielrennen. Afgelopen weekend was het in Oldenzaal. En we gaan naar Spanje, naar Ben Keizers. En nu zes op een rij, zes plaatsen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten via de 1Twente app of via de website Twente FM.

0: Duitsland en in Nederland, Mädje zum völlig losgelöst. Ja, zeker weten, dat hebben de Duitsers ook natuurlijk. Ja, we lachen wel. Doet pijn. Dan ook Meng Chang, Denzel Days, Het Goede Doel, Zwijgen, La Bouche, Sweet Dreams. Wat een Survivor, Burning Heart en Swing Out Sister, Am I the Same Girl, mocht je het gemist hebben. Nederland speelde 1-1 tegen Marokko. In de penalties ging het onderuit. En ook de Duitsers speelden 1-1. En ging het in met de penalties mis tegen Paraguay. Kortom, dat deed pijn. En ja, Kaya en Niels zijn vanochtend al vroeg op pad geweest in Enschede om toch even wat sferen te proeven van met name ook feesten de Marokkanen. Dat klonk zo.
1: Jongens, laat je even horen dan.
2: Marokko!
1: Is dit Marokko en Nederland naast elkaar?
2: Hij is van Marokko, voor Nederland, ik ben van Marokko.
1: Waar gaan jullie naartoe dan nu?
2: Stad, ja, even een klein beetje vieren. We houden het wel rustig. Dus, we hebben zin in.
1: Veel plezier, jongens.
2: Yes, dankjewel. Doei!
0: Nou, het is straks allemaal na te lezen en ook na te kijken op 120.nl. Prachtige beelden van feesten de Marokkanen, zowel Nederlands als Marokkaans zelf in één auto. Ja, dat maakt het dan ook wel wat bijzonder, moet ik zeggen, hoor. Straks gaan we naar Edwin Crudus. We gaan de Vero Criterium Cup bespreken van afgelopen zondag. Dat was namelijk de ronde van Oldenzaal. En we gaan ook nog naar Spanje. Naar Ben Keizers. Waar is hij terechtgekomen en waar loopt hij richting Córdoba?

0: Harry Styles, American Girls, hier op Twente FM, straks de streeknieuws.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler.

0: tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
5: Dag Mario.
6: De overwinning van Marokko op Oranje op het WK is uitgebreid gevierd op straat. Dat ging niet overal goed. In Rotterdam en Den Haag werden mensen opgepakt. Oranje vloog eruit na penalties. Er duiken steeds meer ratten, muizen en ander ongedierte op, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Veel gemeenten zeggen dat een belangrijke reden is dat mensen van alles op straat gooien. En Frankrijk verbiedt vanaf volgend jaar reclames voor Chinese webshops als Temu en AliExpress. Producten zijn goedkoop, gaan snel stuk en zijn slecht voor het milieu. Influencers mogen het ook niet meer promoten.
5: Dankjewel Mario. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. 4 van de 14 nieuwe gemeentebesturen in Twente hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. En het aantal wethouders dat vrouw is ten opzichte van 4 jaar geleden amper gegroeid. Losser, Wierder, Twente-Rand en Rijsselholte hebben alleen maar mannelijke wethouders. Hanneke Steen, oud-wethouder van Hengelo en nu Tweede Kamerlid, noemt het best wel zorgelijk dat vrouwen nog zo ondervertegenwoordigd zijn in de colleges. Bandenfabriek Vredestein in Enschede gaat vandaag dicht. Daardoor verliezen 500 medewerkers hun baan. De productie van autobanden wordt verplaatst naar Hongarije en India, waar de lonen een stuk lager liggen. Op de parkeerplaats bij Vredestein is er vanmiddag een barbecue, waarbij honderden medewerkers het einde van de bandenfabriek in Enschede inluiden. En een supercoalitie zoals Losser nu heeft, waarbij de oppositie nog maar 2 zetels heeft, is niet uniek in Nederland. Dat zegt een universitair docent bestuurskunde. Zo zijn er ook gemeenten waar alle partijen in de coalitie zitten en er dus helemaal geen oppositie meer is. Oppositiepartijen D66 en PvdA hebben flinke kritiek op de megacoalitie in Losser. Een van de partijen sprak zelfs van Noord-Koreaanse toestanden. En dan het weer voor Twente. Het is vannacht flink afgekoeld, maar het wordt vandaag opnieuw een zonnige dag met 24 tot 26 graden. Ook morgen verloopt zonnig met dan dezelfde temperaturen.
5: Dankjewel, Rutger. We gaan dan even op het wegdek kijken. Alleen de Lutte richting de Duitse grens is geconstateerd. Daar is het 3 minuten over 3 kilometer, bijna standaard. Hou daar even rekening mee. Geen controles, het is ruimbaan. Straks gaan wij dan ook ruimbaan richting Eschwin Krudus. We gaan naar de 4e Criterium Cup. Hoe staan we ervoor na de ronde van Oldenzaal van afgelopen weekend?

0: gaat goed met het Nederlands talige lied. Fons Furink en Fezi. Ja, de top 40 staat langs maar al vol met Nederlandstalige zaken. Leuk, leuk. Erg populair trouwens in deze regio, deze Fons Furink. Afgelopen zondag was er weer een prachtige ronde van Oldenzaal. Dat telt ook mee voor de vierde Criterium Cup. Ersin Krudus, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, ja. Dat deed hij inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Gelukkig maar. En jij houdt het altijd bij natuurlijk en zo. En hoe is het verlopen? Want het was natuurlijk wat warm.
1: Ja, het was warm. En dat was ook te merken. Ook aan de wedstrijden. Maar het was een mooie wedstrijd. Het waren mooie wedstrijden. De finale wedstrijd was de Broekerswielerronde van Oldenzaal. Dus de finale wedstrijd van de Vier Criterium Cup Twente voor de elite belofte mannen. Die reden dit jaar 4 wedstrijden. Wat ietsjes minder is. Omdat onder andere de ronde van Nijverdal wegviel, als ook de ronde van Markelo. Die we volgend jaar allebei terug verwachten te hebben, dus dat is mooi. Het was Peter Schulting die de puntjes op de i zette, om het zo maar te zeggen. Want de Schulting tot nu toe in de 3 wedstrijden hiervoor, hij begon met een overwinning in de ronde van de 5, waardoor hij de leider was in de 4 Criterium Cup Twente. Vervolgens wist hij ook nog eens te winnen in de ronde. Nou ga ik het zelf door elkaar halen. Nee, hij werd tweede in de ronde van Haalte, sorry. Vervolgens wist hij de ronde van Suffe te winnen, dus had hij 2-3. En nu wist die uiteindelijk ook nog eens te winnen in Oldenzaal. Dus die scoorde een 3-4.
0: Goeie punten.
1: En in Aalten, waar hij dus niet won, daar was hij tweede. Dus haalde bijna de volle map. En dat is ook te zien in de uituitslag. Want hij haalde 170,3 punten. En de nummer 2 in het algemeen klassement was Olaf Wallinga, die een goed seizoen heeft. Maar die had 86 punten. Dus het was echt Peter Schulting die dit jaar heerste. En dat deed hij ook dit keer in de ronde van Oldenzaal. Want hij zat in de kopgroep van 5 renners, uiteindelijk 4 renners werden die echt streden om de zegen. Met een paar ronden te gaan was de Schulting die zelf er vandoor ging. En daarmee ook nog eens solo over de streep kwam in Oldenzaal. En dus zo de Vier Criterium Cup Twente won. Dat was de tweede wedstrijd van de dag binnen de Vier Criterium Cup Twente. Want ook de klasse 1 en de junioren die kwamen in actie. Daar ging de winst naar Robin Lurwijk. Die was de snelste van een groep van 9 renners. Al was het heel erg nipt. Er moest een fotofinish aan te pas komen. Om te kijken of het Lurwijk was die won. Of Koen Vinke. Maar het was dus Lurwijk die won. Jij noemde de hitte, maar die hitte die had inderdaad wat te doen ook met deze wedstrijd. Want Emil Jansman, de leider in het algemeen klassement, die had te veel last van de hitte. Die stapte uit de wedstrijd.
0: Okay.
1: En daardoor had Jesse Haaksman genoeg aan een derde plaats in de wedstrijd om de leiderstrui over te nemen in de klasse 1 junioren. Die staat nu 19 punten voor op Emil Jansman. Maar bij hen is er nog wel een wedstrijd te gaan. En dat is in augustus, 27 augustus, de Victa-ronde van Bonne. Die wordt dan verreden. Tijdens de Melbourne-dagen. En daar zal de strijd dus nog losgaan tussen de mannen in de klasse 1 en de junioren die daar ook bij rijden. En dan komen ook de vrouwen in actie, want die hebben dan ook hun laatste wedstrijd binnen de 4 Criterium Cup Twente.
0: Oké. Eigenlijk moeten we echt de gemeente omroepen en de plaatsen oproepen in Twente om toch nog eens een paar rondjes toe te voegen aan de telegebeuren. Het zou heel mooi zijn. Ik weet dat het qua organisatie lastig is, maar toch.
1: Nou ja, op zich zou je dat zeggen. Alleen we hebben 7 wedstrijden dit jaar. En er zijn er natuurlijk 2 weggevallen. En Nijverdal is weggevallen.
0: Nou, dat is zo.
1: Het NK, het NK Gravel organiseren gewoon niet kan qua vrijwilligersbelasting. Dus die zijn er 1 keer tussenuit. En Markelo kwam er niet uit met de datum met de gemeente eenmalig. En die zijn volgend jaar ook gewoon weer terug.
0: Gelukkig.
1: Dus ja, in principe, dan hebben we een totaal van 9 wedstrijden. En dan zitten er ook nog eens 2 van buitenaf bij. Want ze zijn al Aalten en Zutphen natuurlijk,
0: ja,
1: buiten Twente. Maar daar hebben we echt wel een heel mooi aantal mee. Dus het is niet dat we nu per se er heel veel wedstrijden bij hoeven te hebben. Want ja, we zitten eigenlijk gewoon aan een heel mooi aantal.
0: Goed, zouden zeggen we stop, dan laten we het zo. Hè?
1: Ja. Mocht er zich eentje willen melden uit Twente, kunnen we daar zeker over praten. Dus daar staan we absoluut voor over natuurlijk. Dus, maar het is niet dat het er minder zijn. Sterker nog, ik denk dat we op dit moment, als het er weer 9 zijn, zitten we veruit op het meeste dat we gehad hebben in jaren. Ik denk niet dat we meer hebben gehad in de afgelopen 10 jaar.
0: Helder. Eind augustus dus, tijdens de Melbourne-dagen, de ronde van Borne. Die staat nog op het programma dus.
1: Precies.
0: Oké. Ashwin, ik dank je wel. Hou ons op de hoogte.
1: Dat ga ik doen, dank je wel.
0: Goed zo, en een hele fijne dinsdag, hè?
1: Jij ook.
0: Wij gaan richting 30 juni 1986. We gaan naar True Blue, Madonna, want die wordt uitgebracht. Het is haar derde album en volgens critici bevestigt Madonna met True Blue haar status als superster. Het album komt op 12 juli 1986 binnen in de albumlijst, de Nederlandse top 75. True Blue van Madonna staat een week later 5 weken lang bovenaan. Vanaf 4 oktober 1986 staat het album nogmaals 2 weken lang aan top. Bijzonder. True Blue is dus niet goud, maar blue. Naast True Blue zijn de overige tracks op het album White Heat, Where's the Party, La Isla Bonita, Jimmy Jimmy, Love's Make the World Go Around. En er staan 3 nummer 1 noteringen op het album. Producties van Patrick Leonard en die verzorgden dus Papa Don't Preach, Open Your Heart en deze nummer 1.

0: Madonna, Through Blue. Album kwam vandaag op deze dag uit in 1986. In de zomer van 1986. En drie nummer 1 hits van het album. Het was Papa Don't Preach, Open Your Heart en Live to Tell. Andere tracks die ook hits werden was onder andere... er was er nog één dan, dat was La Isla Bonita. Moeten we niet vergeten. Madonna, True Blue. Uiteindelijk wordt het een dikke hit. En ook een super populair album. True Blue, Madonna. 30 juni 1986 op deze dag uitgebracht. Goed zo. We gaan dinsdagochtend altijd even kijken waar Ben Keijsers het afgelopen weekend zich heeft opgehouden. Dat is, in Spanje. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja.
1: Inderdaad, in Spanje. En de laatste keer dat we me spraken was ik onderweg naar Tarragona.
0: Ja, vrijdag.
1: Ja, vrijdag. En zaterdag hebben we dan een rustdag gehad in Tarragona. Echt een fantastische stad. Dus als je nog een paar steden op je lijstje wilt zetten, deze kun je erbij zetten.
0: Ik heb bijna geen tijd meer om dat allemaal te redden.
1: Nou ja, maar het was wel goed dat we een rustdag hadden. En het is een beetje een Romeinse stad. En daarna ben ik weer vrolijk in mijn eentje verder gelopen richting Cambrils, waar ik gisteravond aankwam. En dat is niet zo heel... Ja, eerst via Salau. Ik weet niet of je Salau wel eens van gehoord hebt.
0: Ja, zeker. Dat is ik ben er nooit geweest, maar dat was destijds wel eens een heel populaire badplaats voor de jeugd, onder andere.
1: Ja, ik geloof nog...
0: Ook in mijn tijd trouwens, hoor.
1: Ik geloof dat dat nog steeds zo is. Het is niet echt een heel aantrekkelijke stad. Wel een hele mooie complexe, maar ik denk, nee, hier zou ik het niet willen zijn. En daarna door naar Cambrils. En Cambrils is best wel een aardig plaatsje, moet ik zeggen. En je merkt al wel dat het hier hoogseizoen is in dit deel van Spanje. Het is echt volle bak aan het strand, hoor.
0: Oké, Cambrils, daar zit je dus nu, begrijp ik, vanochtend.
1: Nee, ik zit nu, daar ben ik morgen vertrokken. Ik heb nog net even de penalty-serie gezien van het Nederlands elftal.
0: Oh ja, niet moeten doen. Nou, niet moeten doen. Nee, ik heb het niet gezien, gelukkig.
1: Nee, had het niet moeten doen. En dan ben ik om 6:15 vertrokken vanuit Cambrils. Ik ben nu in Miami Platja.
0: Oké, ik probeer het allemaal even te zoeken. Cambrils heb ik namelijk... je loopt langs de kust?
1: Of ben je langs de kust. Nee, ik moet langs de kust lopen. Ja, het is soms wel met echt hele vervelende stukjes ertussen. Het meeste is wel boulevard, maar er zijn hele lange stukken nu... dat ik tussen de Boesdoom moet lopen, dus een hoog riet. Heel vervelend.
0: Oké.
1: Maar goed, dat hoort erbij. Ja. Beter dan langs de Enzovelde lopen. Want dat is gewoon geen pretje langs een grote weg lopen.
0: De N340 is het dan in jouw geval, zie ik hier.
1: Ja.
0: Wat een ellende, ja. Dus hoe is met de temperatuur bij jou op dit moment in Spanje?
1: De temperatuur op dit moment, als je maar heel vroeg vertrekt, valt het wel mee. Ik denk dat het hier nu een graad of 27 is. Vandaag zal het ietsjes warmer worden dan gisteren, dus 2,33. En daarna gaat het weer terug naar zo'n 30, 31 graden. Dus dat is, het is warm, maar met genoeg
0: draag. Zeewindje erbij.
1: Zeewindje erbij, weet je, ach, dan valt het allemaal mee. En de meeste tijd heb je de zon in de rug, hè. En dat scheelt toch ook wel, moet ik...
0: Is het zo, ja? Oké. Dat scheelt enorm als je de hele tijd die zon moet kijken en goed insmeren. Dat is ook belangrijk in dit geval natuurlijk.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Dus ik begin dan 's morgens eerst mee en dan zo rond de middaguur herhaal ik de sessie nog een keer.
0: Nou, je moet inmiddels toch wel aardig bruin zijn. Je gaat richting Noord-Afrikaans huidtint, denk ik, toch langs brand.
1: Ja.
0: Je loopt die kant op.
1: Voor een deel klopt het. Ja. Maar voor een heel deel ben ik gewoon echt wit.
0: Goed zo. Ja. Hey, waar denk je uit te komen vandaag?
1: Vandaag is de bedoeling dat ik eindig in Ametlla de Mar.
0: Ametlla de Mar, oké.
1: Ik ben daar zelf met mijn ouders geweest in 1969. Hebben we daar op een camping gestaan in Ametlla de Mar. En het is wel grappig dat ik daar dan vanavond ook weer eens mogelijk terecht kan komen.
0: Oké, dat was mijn geboortejaar. Leuk.
1: Ja, oké.
0: Toevallig op deze dag ook nog. Maar ja, dat is een
1: andere zaak. Gefeliciteerd. Ja. Jeetje,
0: Met
1: dan zal ik vanavond in op jou drinken.
0: Nou ja, dat wil ik even horen. Dus als iedereen dat doet, komt het allemaal goed in de alle luisteraars.
1: Ja, dat is goed.
0: Je loopt voor, zeg maar
1: en
0: weer.
1: En ik loop nog dwars door ons leven.nl. En we hebben nu, gisteren is de 8000 euro grens gepasseerd. Dus ik hoop dat we er nog, voordat ik over ben, en dat duurt nu nog 2 weken... dat ik de 10.000 euro toch zou kunnen halen. Dat zou ik heel mooi vinden. En als het niet zo is, nou ja, ik bedoel, ik ben al heel blij, hè, want ik heb eens even geteld. Er zijn al 250 mensen die gewoon een donatie hebben gedaan aan dit prachtige doel. Dus ja, weet je, het gaat erom ook een stuk bewustwording van het feit dat mensen met een beperking, ja, dat daar iets voor gedaan mag worden.
0: Helder verhaal, dwarsdoorsleven.nl. Ben Keizers, ja. Ik wens je veel succes vandaag. We gaan van de week weer bellen uiteraard. En maak er iets moois van. En zet je best een beetje voor, zeg ik dan maar weer.
1: Ik zal ze allebei voorzetten. Oké,
0: hoi.

0: Peter in de Eter. Morgen vroeg doen we weer een Twente wordt wakker.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar die vet maakt je niet ook trappen.
3: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
3: ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Mens en relatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
4: In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. En Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bosbranden of hittegolven zijn, of waar veel regen valt. Dan kiezen we liever voor een andere bestemming. Of we gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven, 12 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
21: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Beats met in hoofdrol Jimmy Helms. Gonna make you an offer you can't refuse. Was ook nog eens niet van hem als solo-artiest zijn. Hè? En opvallend was dat deze I've Been Thinking About You niet gelijk het eerste grote succes was. Meestal is dat wel. Daar gingen nog wat hitjes aan vooraf. Zoals bijvoorbeeld There's a Beat Going On, Falling in Love Again en 9 AM. En daarna kwam deze grote hit pas voor de London Beat. I've Been Thinking About You. De opener voor vandaag als het gaat om de uitzendkracht.

0: these beautiful things that I've got.
1: Benson Bo nog een keer met Beautiful Things op Twente FM midden uitzendkracht. Vandaag dinsdag, het is 30 juni, alweer de laatste dag van de maand. Inderdaad, gaat snel, hè? Ja, het is dan enigszins afgekoeld, maar ik moest gisteren nog flink aan de bak met mijn werk. En het was nog flink zweet en dat zal vandaag niet anders zijn. Het wordt namelijk nog steeds zo'n kleine 26 graden. En als je moet sjouwen, is dat warm. Er is wel een kans op een enkele onweersbui, neerslag. Zou er wat kunnen vallen vandaag?

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. 4 van de 14 nieuwe gemeentebesturen in Twente hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. En het aantal wethouders dat vrouw is ten opzichte van 4 jaar geleden amper gegroeid. Losser, Wierder, Twente-Rand en Rijsselholte hebben alleen maar mannelijke wethouders. Hanneke Steen, oud-wethouder van Hengelo en nu Tweede Kamerlid, noemt het best wel zorgelijk dat vrouwen nog zo ondervertegenwoordigd zijn in de colleges. Bandenfabriek Vredestein in Enschede gaat vandaag dicht. Daardoor verliezen 500 medewerkers hun baan. De productie van autobanden wordt verplaatst naar Hongarije en India, waar de lonen een stuk lager liggen. Op de parkeerplaats bij Vredestein is er vanmiddag een barbecue, waarbij honderden medewerkers het einde van de bandenfabriek in Enschede inluiden. In een supercoalitie zoals Losser nu heeft, waarbij de oppositie nog maar 2 zetels heeft, is niet uniek in Nederland. Dat zegt een universitair docent bestuurskunde. Zo zijn er ook gemeenten waar alle partijen in de coalitie zitten en er dus helemaal geen oppositie meer is. Oppositiepartijen D66 en PvdA hebben flinke kritiek op de megacoalitie in Losser. Een van de partijen sprak zelfs van Noord-Koreaanse toestanden. En dan het weer voor Twente. Het is vannacht flink afgekoeld, maar het wordt vandaag opnieuw een zonnige dag met 24 tot 26 graden. Ook morgen verloopt zonnig met dan dezelfde temperaturen.
6: Dit is Erwin de Haft van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Bachelor Boys en Domino Dancing. Dat doet me denken aan de Domino Day. Dat was toch wel leuk op televisie, hè? Zeg, het is wat rustiger op de weg vandaag. Zal alles te maken hebben met het voetballen van de afgelopen nacht. Nederland-Marokko. Maar er zijn vandaag nog twee wedstrijden die op de agenda staan. Die worden vanavond Nederlandse tijd gespeeld. Om 7:00 is dat de wedstrijd tussen Ivoorkust en Noorwegen. En om 11:00 vanavond de wedstrijd Frankrijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstedte. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstedte bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
9: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. 2 van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met hun pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Erwin de Haft van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Knoopend Bankhoef 9 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

van mijn favorieten op een feestje als ik ergens mag draaien. Robin S. en Show Me Love. Het kabinet laat toch wel wat steekjes vallen. Het kabinet had eigenlijk het voornemen om nog voor de zomer dit jaar zo'n kleine 500 regels te schrappen. Regels die overbodig zijn en alleen maar extra werk met zich meebrengen. En onduidelijkheid, met name bij ondernemers. Maar van die 500 zijn er nog maar 100 gerealiseerd. Ja, of die andere 400 er voor de zomer afkomen, heb ik mijn grote twijfels bij.

Madonna brengt nog steeds nieuwe singles uit, maar die scoren niet meer zo goed als bijvoorbeeld deze Cherish. Je hoorde ze hier aan het begin van het tweede gedeelte van Uitzendkracht op Twente FM. Vandaag dinsdag 30 juni, het wordt zo'n kleine 26 graden nog altijd. Kan er klap onweer voorkomen.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken, BRTT, om meer nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe, RTT, hoor een nieuwheid.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen. 4 van de 14 nieuwe gemeentebesturen in Twente hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. En het aantal wethouders dat vrouw is ten opzichte van 4 jaar geleden amper groot.

0: coalitie zoals Losse nu heeft, waarbij de oppositie nog maar 2 zetels heeft, is niet uniek in Nederland. Dat zegt een universitair docent bestuurskunde. Zo zijn er ook gemeenten waar alle partijen in de coalitie zitten en er dus helemaal geen oppositie meer is. Oppositiepartijen D66 en PvdA hebben flinke kritiek op de megacoalitie in Losse. Een van de partijen sprak zelfs van Noord-Koreaanse toestanden. En dan het weer voor Twente. Het is vannacht flink afgekoeld, maar het wordt vandaag opnieuw een zonnige dag met 24 tot 26 graden. Ook morgen verloopt zonnig met dan dezelfde temperaturen.
1: Dit is Erwin de Haft van de ANWB. Op de A12 Arnhem, Duitse grens, 2 kilometer file door de controles, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Hozier met Too Sweet. En even naar het streeknieuws was dat Damiano David met Born With A Broken Heart. De gemeente Losser reikt aanstaande vrijdag de schatkamerpluim uit. Het is een jaarlijkse prijs die bedoeld is voor initiatieven die bijdragen aan het toeristische of culturele karakter van Losser. De afgelopen weken konden inwoners nominaties voor deze verborgen parels indienen. En dit leverde in totaal 7 nominaties op. Dit jaar zijn de criteria voor de schatkamerpluim wel aangepast. Zo zijn aspecten als inclusiviteit en toekomstperspectief nog belangrijker bij de beoordeling. En de uitreiking wordt dus aanstaande vrijdag gehouden in het kader van de Week van de Amateurkunst.

Lekker oldies, dansbaar oldies. Straks hadden we al Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy en zojuist Earth Within Fire Boogie Wonderland. De gemeente Wierde houdt aanstaande donderdag een bijeenkomst over Klumpershoek. Hier wordt het eerste schetsontwerp voor uitbreiding van de woonwijk Zuidbroek gepresenteerd. En iedereen is dan ook van harte welkom om mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen. De bijeenkomst aanstaande donderdag begint om 6 uur, duurt tot 1 uur of 8 en vindt plaats in het gemeentehuis van Wierde.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Wil jij 500 euro netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
7: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere fullspectrum CBN Odi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan val je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. Zeker 11 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. En Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps. Daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishinglinkje klikt, kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat een file door een kapotte vrachtwagen tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk. 6 kilometer, 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.

I Want You van Savage Garden opende de middag voor deze dinsdag van 30 juni. Goedemiddag. Neem even het moment voor jezelf. Ga gewoon even lekker de tijd nemen om een heerlijke boterham te eten. Dan eten wij gewoon lekker met je mee. Tot aan 1 uur is dit deel 3 van de uitzendkracht.

dat abrupte einde. Fleetwood Mac en de Big Love. In Oldenzaal wordt op dinsdag 22 september de Fiets Slim training gehouden. Deze werd in mei ook al met succes gehouden. Fiets Slim is gericht op oudere inwoners die graag willen blijven fietsen, maar wel met wat uitdagingen zitten. Zoals bijvoorbeeld is er een fietsvalpreventie, oefeningen voor de balans en veilig op- en afstappen. En natuurlijk ook het opfrissen van de verkeerskennis. De training op dinsdag 22 september is 's avonds vanaf 7 tot 9:30 bij Café De Boom aan de Bentheimerstraat in Oldenzaal. En deelname is helemaal gratis. Right.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag. Overijssel heeft geen nieuwe gedeputeerden nodig, nu Lisbeth Grijs haar vertrek heeft aangekondigd. Die oproep doet bijna de voltallige oppositie. In een opvallende motie roepen 8 partijen op om geen nieuwe bestuurder te benoemen. De hoge kosten zouden niet opwegen tegen het rendement. Een gedeputeerde verdient ongeveer 185.000 euro per jaar. Daar komen onder meer nog een vaste onkostenvergoeding en een eigen auto met chauffeur bij. Duitsland en Nederland gaan speciale eenheden van de politie bij elkaar inzetten. Dat meldt justitieminister Van Weel. In Twente is er al zo'n grensoverschrijdend politieteam waarbij de Duitse en Nederlandse politie veel samenwerken. Het verdrag wordt op verschillende punten vernieuwd. Zo wordt de inzet van de dienst speciale interventies er ook een onderdeel van. Die dienst treedt op bij gevaarlijke situaties waarbij mensen bijvoorbeeld gewapend zijn.

Vanessa Carlton met 1000 Miles, Duran Duran ervoor nog en Notorious. De zomervakantie staat langzaamaan weer voor de deur. Maar niet voor elk gezin is de portemonnee voldoende gevuld. En ook om de thuisblijvers een leuke zomer te bieden, houdt de Wellen in Weerde weer uiteenlopende activiteiten voor jongeren. Het sportbuurtwerk en jongerenwerk slaan dan de handen in elkaar voor een mooi programma. Op 9 juli bijvoorbeeld, dan gaat het van start met het waterspektakel. Op 12 juli is er een game-event. En op 16 juli gaan ze kleding pimpen. Het programma loopt verder uiteen tot met diverse activiteiten. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar je kunt even kijken wat er zo te doen is. Activiteiten zijn terug te vinden op de website van Stichting De Wellen.

Cutting Through, groot hit in de jaren 80. Zo'n beetje een enig hit succesje. And I just died in your arms tonight. Tot zover deze aflevering voor 30 juni als het gaat om de uitzendkracht. Het is de dag dat precies 2 jaar geleden Mark Rutte een toespraak doet om afscheid te nemen als premier van Nederland. Hij betuigt nogmaals spijt over de toeslagenaffaire en de aardbevingenproblematiek in Groningen. Rutte trad aan op 14 oktober 2010. Tot zover deze aflevering. Morgen een nieuwe. Graag tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
15: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.
0: Newsoutside.nl. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Erwin de Haft van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 5 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Blow the house down, living in a box bij Twente FM. Hey, dinsdagmiddag. Het is een beetje een grijze dag vandaag. Zo heel af en toe komt het zonnetje er nog door. Maar in veel voetbalogen van Nederland is het sowieso een grijze dag vandaag. Want ja, Nederland is wederom uitgeschakeld door penalties op het WK. En dat tegen Marokko. Ik moest vanochtend zelf om 6 uur beginnen. Dus ja, ik heb er maar eventjes niet naar gekeken. Maar het was wel een mooie wekker. Ja, ik wist wel dat ik wakker zou worden door vuurwerk of Nederland nou zou winnen of dat Marokko nou zou winnen. Ja, natuurlijk extra zuur dat Nederland is uitgeschakeld. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb zelf niet zo heel veel met de voetbal. Maar al die mensen die al die vlaggetjes en alles in huis hebben gehad, ja, dat kan allemaal weer van de muur af. En dan kunnen we weer twee weken, wou ik zeggen, 2 jaar wachten natuurlijk voordat het EK is. En dan moeten we ons ook nog verplaatsen.

Van Dikhout en Stil in Mei. Ja, ik denk dat het stil is bij heel veel Oranje supporters. Nou ja, in ieder geval in Hengelo wel. Tranen in Hengelo namelijk na een nachtelijke uitschakeling van Oranje. Het Nederlands elftal verloor vanmorgen tegen 6 na penalties van Marokko. Op het Pastorieplein in Hengelo keken zo'n 1500 liefhebbers van voetbal en van een feestje naar de wedstrijd in de 16e finale van het WK voetbal. Ja, waar Nederland worstelde met zichzelf en met de tegenstander. Het stond daar 90 minuten 1-0 voor Nederland. Alles leek goed te gaan tot er in de blessuretijd nog een doelpunt tegenkwam. En toen was het 1-1. Ook na 120 minuten stond het nog steeds 1-1. Penalties doen Nederland weer eens de das om. Ja, wat er allemaal gebeurde daar in Hengelo, dat kun je terugvinden op onze website 120.nl. Hey, zometeen wordt je bijgepraat van het streeknieuws. Ook Calvin Harris en Jesse komen er nog aan. Maar eerst Becky Hill.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek.

0: Duitsland en Nederland gaan speciale eenheden van de politie bij elkaar inzetten. Dat meldt justitieminister Van Weel. In Twente is er al zo'n grensoverschrijdend politieteam waarbij de Duitse en Nederlandse politie veel samenwerken. Het verdrag wordt op verschillende punten vernieuwd. Zo wordt de inzet van de dienst speciale interventies er ook een onderdeel van. Die dienst treedt op bij gevaarlijke situaties waarbij mensen bijvoorbeeld gewapend zijn. En 4 van de 14 nieuwe gemeentebesturen in Twente hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. En het aantal wethouders dat vrouw is, is ten opzichte van 4 jaar geleden ook nog amper gegroeid. Hanneke Steen, oud-wethouder van Hengelo en nu Tweede Kamerlid, noemt het best wel zorgelijk dat vrouwen nog zo ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met 24 tot 26 graden. Ook morgen verloopt zonnig met dan dezelfde temperaturen.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: en Caribbean Queen.
1: De Onmeunige 999.
0: De Onmeunige 999 is inmiddels weer dichterbij dan dat hij alweer ver weg is. Want ja, we zijn aanbeland bijna in juli. En de lijst die wordt eigenlijk over een half jaar alweer uitgezonden. Sterker nog, dan zijn we er alweer mee begonnen. Ja, en ik doe dat altijd heel netjes. Ik heb een soort van digitale bingo-molen. Daar zitten alle 999 nummers in. En de nummers die geweest zijn, die worden er ook uitgelaten. En vandaag kwamen we op een nummer waarvan ik dacht van... moet ik hem gaan draaien? Ja of nee? Ik had eigenlijk de afspraak met jullie van... als het een kerstnummer is, dan doen we dat voor augustus niet. Ja, vind ik dit een kerstnummer? Ja, nee. En ik denk dat een oplettende muziekliefhebber wel ongeveer weet waar ik naartoe wil. Het is namelijk een nummer wat één keer in het jaar gedraaid mag worden. En dat is tijdens de jaarwisseling. Ja, dan vinden we terug op nummer 281, ABBA en Happy New Year.
1: 281.

0: net al een beetje in de stemming gekomen voor de kerstmis, zou ik bijna zeggen. Ja, sommige mensen die vinden dat heerlijk om weer te denken aan die koude dagen. Dat het weer wat sneller donker wordt. Dat de kaarsjes weer aan mogen. Ja, en je hebt natuurlijk de groep mensen die zegt van, nou, voor mij hoeft dat allemaal niet. En zo zijn we een beetje in twee kampen opgedeeld. Maar het blijft wel een lekker nummer om te horen natuurlijk. Hè. ABBA en Happy New Year staat net in de onmeunige 999 shuffle. Ja, dat soort nummers staan er natuurlijk ook in. Straks in de dag van een uitvinding waar we bijna niet meer zonder kunnen. Maar de vraag is, zou jij het een week volhouden zonder? Waar het over gaat, dat hoor je straks in de dag van op Twente FM.
1: Dit is de middag van Twente FM. Door de middag met Mark Schepers.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
14: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM eist 8 weken cel tegen een man die 5 jaar geleden het 14-jarige meisje Tamar doodreed in Zuiderwoude aan het Markermeer. Ze werd gevonden langs de weg. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Volgens het OM is bewezen dat hij onvoldoende voor zich heeft gekeken. 2 mannen die werden verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein zijn vrijgesproken. 1 van de 2 werkte bij de politie. Ze zouden het meisje hebben misbruikt op een parkeerplaats. Ze zou dronken zijn geweest. De rechter zegt dat er toen geen sprake was van een bijzonder kwetsbare positie. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor het rijexamen verplichten. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. De examinator geeft na afloop tips. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. En er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop dat er een 2e zaal bij komt. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waar de kaartjes op werden verkocht. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het grijs, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dit is Erwin de Haft van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 2 kilometer file bij de Duitse grens, 5 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem ook 5 minuten extra bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.
19: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
18: Hier komt Twente samen.
19: Dankjewel
18: dat ook jij erbij bent.
19: Twente FM.
18: Door de middag. Mark Schepers.
20: Oh, I live quite in a-

0: Carpenter en Taste.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is dinsdag 30 juni en we zijn langzaam aan het aftellen naar de zomervakantie. En het is natuurlijk ook weer gewoon tijd voor de dag van. Ja, vandaag is het Wereld Social Media Dag. Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig wel een vorm van social media. Om foto's te delen, het nieuws te volgen of gewoon even te kijken wat je vrienden aan het doen zijn. Daarom zijn wij benieuwd, kun jij een week zonder social media? Of krijg je na een paar uur al afkikverschijnselen? Ik ben wel eens benieuwd wat Twente daarmee doet. Laat het even weten via de app of de site twentefm.nl. Ja, ik ga het al heel eerlijk zeggen. Ik vind het heerlijk om een dagje mijn telefoon weg te leggen. Of als ik hem per ongeluk vergeten ben, maar dan betrap ik me er toch zelf op dat ik heel snel toch even grijp naar mijn mobiel die ik niet bij me heb. En ja, voor je het weet zit je natuurlijk zo weer op TikTok. Nou, ik ben benieuwd hoe Twente hiermee omgaat. Laat het weten via twentefm.nl. Nu Jonas Blue en Malieve, dit is Edge of Desire.

Ja, klassieker uit de speaker, hè? Human Leak en Human. Ja, ik vroeg jullie net van of jullie een week zonder social media konden. Nou, jullie hebben er even op gereageerd. Ik ga even een kleine greep uit onze berichtenbox doen. Want ja, als ik het zo een beetje globaal bekijk... Ja, dan kunnen wij in Twente ook eigenlijk niet meer zo heel goed zonder dat social media. Sander uit Enschede die zegt altijd... Ik zeg altijd dat ik alleen even mijn berichten check... en een half uur later zit ik nog steeds filmpjes te kijken. Nou, Sandra, dat heb ik dus ook, ja. Ja, en op een of andere manier weet dat die app gewoon precies wat je leuk vindt... en blijf je kijken. Dan denk je, oh, nog eentje. En dan nog eentje en vervolgens... Kijk je op je telefoon en dan heb je weer een schermtijd van 4 uur per dag. Ja, ik word daar. Ja, sommige mensen hebben hem nog veel hoger trouwens hoor. Ik heb schermtijden van dikke 10 uur voorbij horen komen bij sommige kinderen. Op middelbare scholen. Dus laat staan, 4 uur valt dat nog een beetje laag uit, zeg maar. Kevin uit Hengelo die zegt: een week zonder social media. Geen probleem, maar zonder WhatsApp wordt het wel heel erg lastig. Ja, ja. Ik kan een berichtje sturen naar je vrienden. Dat is natuurlijk ook een beetje sociaal. Maar ja, valt WhatsApp onder social media? Ja, nee, ik vind het niet. Ik vind WhatsApp toch eigenlijk wel een berichtenbox, hoor. Ja, ja. Nee, die mag je eruit halen, vind ik. Dat vind ik geen social media. Ja, Bas uit Almelo die zegt, mijn schermtijd is veel te hoog. Iedere zondag neem ik voor minder op mijn telefoon te zitten. Neem ik voor om minder op mijn telefoon te zitten. En maandag, ja, dan ben ik het alweer vergeten. Blijkt dat ik de halve zondag alweer verspild heb aan social media. Ja, we pakken nog even eentje. Ilse uit Bonnen die zegt... Ik zou best een week zonder social media kunnen, maar niet zonder Spotify. Muziek moet er gewoon zijn. Je kunt ook gewoon ons opzetten. Heb je geen Spotify voor nodig?

Luister bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert op deze dinsdagmiddag. Onderweg naar de zomervakantie. Vrijdag dan is iedereen bijna vrij. In ieder geval de basisscholen. Ik heb gezien dat de middelbare scholen al lekker van de vakantie genieten. Ja, het is deze week lekker in Nederland met een graadje of 25. Gewoon een Nederlandse zomer. En dat blijft het ook voorlopig. Alhoewel de weerberichten nu alweer laten zien dat we weer een hittegolf gaan krijgen volgende week. Nou ja, sterkte allemaal. Ik ben volgende week lekker naar Italië. Daar is het altijd warm. Maar toch anders. Ja, als je op het strand mag zitten is het toch iets beter, denk ik, hè. Ja, ik ga jullie nu niet lekker zitten maken met mijn vakantie. Zometeen het streeknieuws. Ook Stella.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag. Overijssel heeft geen nieuwe gedeputeerden nodig, nu Lisbeth Grijs haar vertrek heeft aangekondigd. Die oproep doet bijna de voltallige oppositie. In de opvallende motie roepen 8 partijen op om geen nieuwe bestuurder te benoemen. De hoge kosten zouden niet opwegen tegen het rendement. Een gedeputeerde verdient ongeveer 185.000 euro per jaar. Daar komen onder meer nog een vaste onkostenvergoeding en een eigen auto met chauffeur bij. Duitsland en Nederland gaan speciale eenheden van de politie bij elkaar inzetten. Dat meldt justitieminister Van Weel. In Twente is er al zo'n grensoverschrijdend politieteam waarbij de Duitse en Nederlandse politie veel samenwerken. Het verdrag wordt op verschillende punten vernieuwd. Zo wordt de inzet van de dienst speciale interventies er ook een onderdeel van. Die dienst treedt op bij gevaarlijke situaties waarbij mensen bijvoorbeeld gewapend zijn. En 4 van de 14 nieuwe gemeentebesturen in Twente hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. En het aantal wethouders dat vrouw is, is ten opzichte van 4 jaar geleden ook nog amper gegroeid. Hanneke Steen, oud-wethouder van Hengelo en nu Tweede Kamerlid, noemt het best wel zorgelijk dat vrouwen nog zo ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met 24 tot 26 graden. Ook morgen verloopt zonnig met dan dezelfde temperaturen.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

voor sommigen wel heel letterlijk, hè? Mavericks en Dance the Night Away. Hey, de hittegolf van de afgelopen week heeft de plannen om verouderde schoolgebouwen op te knappen en of nieuwbouw te realiseren weer scherp op de politieke agenda gezet in Hengelo. Ja, volgens schoolbestuurders, gemeenteraadsleden en andere betrokkenen mag de uitvoering hiervan veel sneller gaan dan dat het nu gaat. Ja, tijdens de politieke markt van vorige week dinsdag werd opnieuw duidelijk hoe groot de zorgen hierom zijn. Ja, mijn vrouw die werkt zelf in het onderwijs, maar die heeft klaslokalen van boven de 30 graden. Ja, daar word je niet vrolijk van als je daar een aantal kinderen hebt. En tropenroosters, ja, die helpen dan ook niet echt, hè, want je zit alsnog in een warm klaslokaal. En omdat die schoolgebouwen allemaal zo oud zijn, ja, blijft die warmte daar ook lekker in hangen. Ze hebben geen airco's, noem het maar op. Nou, mocht je hier meer over...

New York en zo zijn we lekker onderweg. Het is inmiddels 3:15. Dat betekent zometeen alweer het laatste uurtje. Waar ik natuurlijk op zoek ben om even tot rust te komen. Namelijk om 3:30 House Slow Can You Go. Weet jij een plaat waar je lekker rustig van wordt en eventjes kunt ontspannen voor het laatste uurtje van die werkdag? Laat het me weten via de app of de site. En zit jij nu nog op een snikheet kantoor of heeft je baas toch airco? Het is nogal een verschil als ik zo de appbox lees. De ene die zweet nog peentjes op het kantoor met alle ramen open om maar een beetje frisse lucht binnen te krijgen. En de ander die zit er lekker frisjes bij, dus ik ben ook wel benieuwd hoe jij erbij zit.

Bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze dinsdagmiddag. Het is een beetje bewolkt buiten. Dat zijn we niet gewend hè, de laatste tijd. Strak blauwe luchten, dik zonneschijn, hoge temperaturen. Nou, vandaag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Met vanmiddag nog kans op een buitje. Dus mocht je nog naar buiten moeten. Ja, het is wel heel lokaal hoor. En het stelt ook niet heel veel voor. Maar tussen 4 en 7 zou het eventueel een beetje kunnen gaan regenen in Twente. Ook wel eens lekker voor de afkoeling. Ik zeg altijd maar zo, goed voor de plantjes. Het meest afgezaagde excuus wat iemand kan zeggen als het gaat regenen. Ik weet het. Ik doe het lekker toch. Hey, door de middag waar je naar luistert met nu muziek van Maroon 5 en Wiz Khalifa.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
14: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En de ANWB heeft het door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral elektrische auto's zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANWB nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 28 vanuit Amersfoort naar Zwolle een pechgeval bij Zwolle Centrum. Kapotte vrachtwagen die blokkeert daar de rechte rijstrook. 7 kilometer file vanaf Wezep doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
16: Hier komt Twente samen.
17: Dankjewel
16: dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM.
16: Door de middag. Mark Schepers.

Monday en Undecided bij Twente FM. En zo zijn we met z'n allen onderweg richting de zomervakantie. Als je buiten kijkt is het 's ochtends al een stuk rustiger op straat. De middelbare scholen die zijn al lekker vakantie aan het vieren. En ook de basisscholen zijn aan het afronden. Ik woon zelf tegenover een basisschool. Daar werd gisteravond volgens mij de eindmusical opgevoerd. En dat hebben ze op het schoolplein gedaan. Dat is best leuk om te zien trouwens. Wel een beetje veel kabaal, maar maakt niet uit. En het was gewoon gezellig. Tot een uurtje of 10:30 stonden ze lekker nog buiten. En hebben ze afscheid genomen van de school. Dus de leerlingen van groep 8, die hoeven ook niet meer terug te komen. En andere kinderen, ja, volgens mij vandaag nog. En dan morgen nog even. En de meeste scholen, die maken er dan al wel een eind aan. Ja, vrijdag begint natuurlijk officieel de zomervakantie. Nou, ik ben wel benieuwd, wat ga jij doen in de zomervakantie? Ga je nog lekker op vakantie? Blijf je in Casa del Garden? In de achtertuin gewoon met het zwembadje kan natuurlijk ook. Want ja, lekker niks doen kan ook gewoon in je achtertuin, toch? Laat het eens even weten via de app of de site twentefm.nl. Zometeen Tina Turner, Way of the World. Maar eerst...

of the World, Tina Turner. En zo is het 3:10. Dat betekent dat er zometeen tijd is voor natuurlijk de House Slow Can You Go. Heb jij nog een heerlijk rustige plaat waar je eventjes tot rust kunt komen? Laat het me weten via de app of de site. En wie weet hoor je hem zometeen terug in House Slow Can You Go. Nu muziek van One Republic. Dit is Run.

0: FM, hey, het is door de middag waar je naar luistert. Tijd voor House Slow Can You Go, 3:50. Jasmijn uit Hengelo die kwam met de volgende plaat. En dit is echt zo'n soort vergeet me liedje uit het jaar 2000. Uncle Cracker en Double Wild. Dat is het album waar het vanaf komt. Follow Me, de House Slow Can You Go van vandaag.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor...

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Wil jij 500 euro netto verdienen?
10: Wat?
9: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
10: Wow.
11: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
9: Brusje doet meer met je.
12: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo is de maandag na het zomerse Almelo gewoon weer gestart. Dit was trouwens een afgeslankte editie vanwege de hitte. De organisatie schrapte 2 onderdelen van het programma. De Eredivisie Beachvolleybal werd van 2 naar 1 dag teruggebracht met een extra locatie op het Lageveld in Wierden. Zondag speelden mannen en vrouwen hun wedstrijden. Team NL won zowel bij de mannen als vrouwen. Almelo was de 5e speelstad van 9 competitieweekenden. Een auto is maandagmiddag verwoest door brand op de kruising Rondweg met de Rijsenseweg in Enter. Het voertuig begon onder het rijden spontaan te branden. De bestuurder koppelde op tijd een paardentrailer af en het paard werd ook in veiligheid gebracht. De Rijsenseweg was ter hoogte van de Rondweg volledig afgesloten vanwege de bluswerkzaamheden. Van de auto bleef weinig over. En de vogelsflitser staat opnieuw langs de Twenteroute in Lichtenvoorde. Begin dit jaar flitsen de paal ruim 1300 automobilisten op snelheid. Nu controleert de flitser op appende of telefonerende bestuurders. Volgens het Openbaar Ministerie is telefoongebruik achter het stuur een toenemend probleem. Landelijk wordt ongeveer 40 focusflitsers ingezet om dit gedrag terug te dringen. De flitser roteert tussen verschillende locaties. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Het blijft droog en er wordt zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf morgen blijft het zeker doorzomeren.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Oud-Dijk, onveranderd 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Op de A50 rijdt het alweer langzaam vanuit Arnhem.

0: Alex en John Martin, Higher Grounds bij Twente FM. En inmiddels is Twente aan het afschakelen en zijn we onderweg richting de zomervakantie. Even tot rust komen met z'n allen en genieten van een paar extra vrije dagen. Maar misschien ben je wel dat werkpaard dat gewoon de hele zomer doorwerkt. Dat kan natuurlijk ook. Dan zijn we er ook gewoon voor je met Door de Middag. Want ik word natuurlijk wel gewoon netjes vervangen door iemand. Door wie weet ik nog niet. Ga ik van de week horen, maar dat gaat helemaal goed komen. Hey, onderweg, zometeen Dua Lipa, Houdini komt eraan. Maar eerst een is Sheryl Crow. This is all I wanna do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Houdini bij Twente FM. Hey, de man die je naar huis brengt, die zit alweer voor je klaar. Jordy Goorman, Twente komt thuis met de lekkerste muziek voor onderweg. En natuurlijk het laatste nieuws uit Twente. Je hoort het allemaal in Twente komt thuis. Wat mij betreft maakt het nog een mooie middag van. En wij spreken elkaar morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna 130 euro. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen en dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. En er komen strenge regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP nieuws.
5: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoeve is de vertraging een kwartier. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente. Twente.

0: 26. Deze lekkere van Another and 54 Ultra Talk to You.
1: Twente komt thuis.
0: Nou, misschien dat je vandaag wel een praatje had kunnen gebruiken. We begonnen trouwens met Douwe Bob en With You bij de middagshow voor Twente. Op dag 1 van het verwerken van het WK-trauma. Nederland uitgeschakeld afgelopen nacht door Marokko in de 16e finale notabene. Wederom door strafschoppen.
1: Twente actueel.
0: Ja, het is een dingetje. Het is een dingetje. Het komt steeds weer terug. We hebben er weer een WK-trauma bij. Wat een teleurstelling afgelopen nacht. In een toch niet hele sterke wedstrijd. Uiteindelijk via strafschoppen verloren. Marokko verloor 2 strafschoppen, maar Nederland maar liefst 3. En dat betekende dat Oranje er dus uit ligt. Maar nou ja, we kunnen ons optrekken aan het feit dat onze oostenburen, de Duitsers, er ook uit liggen. Dat is ook een dingetje. Die hadden dat ook niet helemaal zien aankomen. Nou, teleurstelling voor de horeca natuurlijk, want we hadden nog heel wat mooie wedstrijden op het programma staan. Onder andere zou anders Nederland zaterdag de 8e finale spelen. Dat was een hele mooie tijd geweest. Maar die wedstrijd die gaat dus naar Marokko tegen, nou, waarschijnlijk Brazilië was het dan, dacht ik, zoiets. Nou ja, in ieder geval een hoop teleurstelling daar. Zijn er ook andere dingen? Jazeker, er zijn ook positieve dingen. Onder andere dat de overlevingskansen bij de kankerdiagnose verder zijn gestegen. Dat is mooi nieuws. Vooral in een verder stadium zijn we vaker in staat om te overleven. Waardoor komt dat? Daarover straks meer. En natuurlijk ook andere zaken in de middagshow voor Twente. Waaronder heel veel fijne muziek om je dinsdag door te komen. Morgan Wallen, Ed Sheeran en ook Michael Jackson onderweg. En we beginnen met Madonna, de lekkere track Express Yourself.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek.
3: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Morgan Wallen. Love Somebody. En daarvoor hoorde je ook nog Madonna, Express Yourself.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Bij de middagshow voor Twente voor je dinsdagmiddag vandaag alweer 30 juni. Dat betekent dat we morgen officieel over de helft van het jaar heen zijn. Ja, dan is het 1 juli. Het gaat snel dit jaar. Het jaar vliegt voorbij. Gelukkig deze week wat minder heet. Met vanmiddag temperaturen van zo'n 25 tot 26 graden. Details over de rest van de week hoor je zo meteen hier in het Twente FM weer voor Twente. Met vandaag in het nieuws dat de gemiddelde overlevingskans van mensen met kanker 5 jaar na de diagnose opnieuw is gestegen. In alle stadia van de ziekte is er vooruitgang zichtbaar, maar het meest bij patiënten met kanker in stadium 3, op 1 na minst gunstige scenario. De gemiddelde overlevingskans is 71% ten opzichte van 48% 30 jaar geleden, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland op basis van de nieuwste cijfers. Met andere woorden, we zijn steeds beter in staat om de ziekte te bestrijden met nieuwe behandelmethoden en ook betere opsporingsmethoden om in ieder geval er snel bij te zijn. Maar het blijft nog steeds altijd, ik vind, vooral als je met chemo te maken krijgt, dat voelt echt als een soort schieten met hagel. Er gaat zoveel stuk in je lichaam om die kanker te bestrijden. Maar ja, het is dan blijkbaar nog steeds nodig. Ik ben heel benieuwd, als we nou 40, 50 jaar verder zijn, dan ga ik waarschijnlijk niet meer meemaken, hoe we dan kijken naar deze behandelmethode. Hè? Dat we dan denken, nou, dat barbaars dat we dat toen deden. He, dat is een beetje hetzelfde als we nu kijken naar behandelingen met bijvoorbeeld dat ze een aderlating deden in de middeleeuwen of bloedzuigers of zo. Ik kan me voorstellen dat we dan ook een beetje zo kijken naar deze tijd met behandelmethoden voor kanker. Nou, het is een van de meest verschrikkelijke ziektes die je kan overkomen. En ik hoop ook dat het verre van je blijft. Maar ja, de kans dat het je overkomt of dat je ermee te maken krijgt is levensgroot. Dus meer onderzoek is absoluut nodig om ons te behoeden voor een hoop ellende, laat ik het zo zeggen. Welkom bij Twente FM met zometeen Michael Jackson, They Don't Care About Us. En eerst een gevoelige plaats van Ed Sheeran. Het was zijn eerste single trouwens, The 18.

Jackson achter de ramen op het balkon waar hij ooit stond te dansen. En die mensen zijn helemaal idolaat van de King of Pop. Daar werd deze plaat opgenomen. En dat levert nog eens een dikke hit op. They Don't Care About Us van Michael Jackson. Welkom bij de middagshow voor Twente. Het is 30 juni, zo meteen hoor je een update van onze nieuwsredactie. Het laatste streeknieuws gaat eraan komen. En nog een leuke suggestie voor de Afrika Bambaataa en UB40. Dat is ook leuk, die gaan we zo meteen draaien. What?

0: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment.

0: Of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo is de maandag na het zomerse Almelo gewoon weer gestart. Dit was trouwens een afgeslankte editie vanwege de hitte. De organisatie schrapte 2 onderdelen van het programma. De Eredivisie Beachvolleybal werd van 2 naar 1 dag teruggebracht met een extra locatie op het Lagenveld in Wierden. Zondag speelden mannen en vrouwen hun wedstrijden. Team NL won zowel bij de mannen als vrouwen. Almelo was de 5e speelstad van 9 competitieweekenden. Een auto is maandagmiddag verwoest door brand op de kruising Rondweg met de Rijsenseweg in Enter. Het voertuig begon onder het rijden spontaan te branden. De bestuurder koppelde op tijd een paardentrailer af en het paard werd ook in veiligheid gebracht. De Rijsenseweg was ter hoogte van de Rondweg volledig afgesloten vanwege de bluswerkzaamheden. Van de auto bleef weinig over. En de focusflitser staat opnieuw langs de Twenteroute in Lichtenvoorde. Begin dit jaar flitsen de paal ruim 1300 automobilisten op snelheid. Nu controleert de flitser op appende of telefonerende bestuurders. Volgens het Openbaar Ministerie is telefoongebruik achter het stuur een toenemend probleem. Landelijk wordt ongeveer 40 focusflitsers ingezet om dit gedrag terug te dringen. De flitser roteert tussen verschillende locaties. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Het blijft droog en er wordt zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf morgen blijft het zeker doorzomeren.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 Enschede-Zwolle. Bij Wierden is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein ook 10 minuten. En op de N314 Doetinchem-Zutphen bij de N319 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

We kunnen weer een beetje rustig ademhalen na die hele hete week vorige week. Gelukkig deze week wat normalere temperaturen. Ik vind het wel lekker zomerweer vandaag. Temperaturen van maximaal 26 graden. Met wat ruimte voor de zon. En het blijft deze week wel zo. Ik vind het prettig. Take My Breath van The Weeknd. Met daarvoor nog het streeknieuws. Meer nieuws en achtergronden lees je na op onze website. En daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van Met Joop. Je wekelijkse portie kunst, cultuur en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. En in deze aflevering aandacht voor de legendarische 60s band The Chains. Die komen uit Enschede. Ooit opgericht in 1964. Maar treden nog steeds op. Onlangs nog tijdens Textiel Beat. En hij besteedt aandacht aan muziek van The Chains. Die toch heel wat repertoire op hun naam hebben staan. Dat ontdek je in de nieuwe aflevering van Met Joop. Die je terugvindt op onze website. Daarvoor ga je naar 20fm.nl/luister.

0: dan maar niet de sterkste.
1: Hanna May, waterdicht, mooie tekst. Ze komt het emmen, toch een klein beetje streekartiest zou ik bijna willen zeggen. En daarvoor dat die lekkere zomerse van Afrika Bambaataa en Yung 40 Reckless werd aangevraagd via de mail door Tamara. Dankjewel voor je mailtje. Het is vandaag best een lekkere zomerdag. Zo is de zomer wel te handelen, zou ik bijna willen zeggen. Met vanmiddag temperaturen van 25 tot lokaal 26 graden. En lichte bewolking, maar ook af en toe een zonnetje. Nou, vanavond en vannacht is er over de lichte bewolking. Koelt weer lekker af. De raampjes kunnen weer open. Temperaturen van rond de 14 graden. Morgen, je woensdag, een beetje hetzelfde weerbeeld. Temperaturen die komen uit rond de 23 tot 24 graden. Met wat ruimte voor de zon en lichte bewolking. En eigenlijk tot en met het weekend een beetje hetzelfde weerbeeld. Er is ruimte voor de zon, er zijn lichte wolken, het is zo goed als droog. En de temperaturen, toch, lekker, 22 tot maximaal 25 graden. Zo is de zomer goed uit te houden. Welkom bij de middagshow met Earth, Wind & Fire.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
13: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor €49 per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In een rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken. Tamar's ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Het blijft 4 op een schaal van 5. En het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd. Straks ook de bekende Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat hij daarna open gaat voor het publiek. Bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
15: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef ook 10 minuten extra reistijd. Ook op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman. 5 uur. Uit je dak.

0: samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean leverde een dikke hit op met Rain Me In bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor draaiden we Carly Rae Jepsen. Dat was de vijver uit je dakplaat. Je muzikale afsluitmoment van de tweede werkdag van de week. Vandaag 30 juni, het is dinsdag. En het is de day after met een nieuw WK-trauma rijker. Verloren van Marokko in de penalty-reeks afgelopen nacht.
1: Twente actueel.
0: Daarmee ligt Oranje uit het WK al in de 16e finale. Extreem vroeg dus dit jaar. Maar ja, we kunnen ons een beetje optrekken aan het feit dat de Oostenburen, de Duitsers, die liggen er ook uit. Die verloren van Paraguay. Dat hadden ze ook niet helemaal zien aankomen. Nou ja, daarmee dus de WK-droom van Oranje in duigen. Het is niet anders. Het is een beetje een trieste dag of zo. Zo voelt het voor sommigen wel. Nou ja, in ieder geval geen nachtelijke uren meer dat we eruit moesten. Wel, de volgende finale. Ja, misschien heel slecht dat ik het nu aanhaal. Zou zaterdag zijn om 7 uur. Mooie tijd. Maar helaas, daar staan we dus niet. Daar staat Marokko. Nou, zullen de Marokkanen leuk vinden. Goed, andere onderwerpen zijn er ook, gelukkig. We gaan het straks hebben over het bestuur. Want we hadden natuurlijk in maart de gemeenteraadsverkiezingen. En in Twente blijkt dat op Wierden na alle gemeenten inmiddels een nieuw college hebben. En uit de rondgang blijkt nu dat we in maar liefst 4 gemeenten helemaal geen vrouwelijke wethouders hebben. En dat is best een gemiste kans, vinden sommigen. We gaan straks eens even kijken waar dat dan precies zo is. En ook andere zaken gaan we het over hebben met heel veel lekkere muziek voor de rit naar huis. Jason Mraz, Train en ook Richard Marx zijn onderweg naar de Purple Disco Machine met Beat of Your

0: Suez, Make It Mine. Bij de middagshow daarvoor de Purple Disco Machine. Ofwel de Duitse DJ Tino Schmid met Beat of Your Heart.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: Het is dinsdagmiddag. Ik hoop lekker onderweg naar huis. Of misschien nog even de laatste dingen afronden op de werkvloer. En dan onderweg naar een vrije dinsdagavond met de middagshow voor je muzikale begeleiding. Laat ik het zo zeggen. In maart van dit jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste gemeenten is er inmiddels een nieuw college in Twente. Behalve in Wierden, daar zijn ze nog bezig. Maar naar verwachting zijn ze er daar ook snel uit. En uit een rondgang blijkt dat 4 van de 14 Twentse gemeenten helemaal geen vrouwelijke wethouders hebben. Dat is in sommige gevallen misschien zorgelijk. Tenminste, bepaalde organisaties vinden het jammer. En in Twente zijn de gemeenten Rijsseholte, zou je niet geheel verbazen. Daar is de SGP de grootste. Die zijn sowieso al terughoudend met het naar voren schuiven van vrouwen. Twenterand en Losser allemaal vrouwloos in het college. En Wierde moet dus nog besluiten, maar die heeft al een aantal kandidaten naar voren geschuiven waar ook geen vrouwen tussen zitten. Met andere woorden, naar verwachting zal er dus in 10 gemeenten wel een vrouw zitten. Je moet het ook een beetje positief weten te draaien natuurlijk. Maar diverse belangenorganisaties zijn toch teleurgesteld. De SGP zelf zegt dat ze in Rijsseholte de meest geschikte kandidaat naar voren hebben geschoven en dat dat helaas geen vrouw is. Maar landelijk weten we van de SGP dat zij sowieso terughoudend zijn als het gaat over het vrouwen naar voren schuiven in dit soort rollen. Het is lastig. Ik kan me ook omgekeerd. Ik spreek wel eens vrouwen die zeggen ook van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet geselecteerd worden omdat ik vrouw ben. Ik wil geselecteerd worden omdat ik de beste kandidaat ben. Dat is natuurlijk de keerzijde. En daar zit ook wel een kern van waarheid in. Je wilt natuurlijk niet, omdat je een bepaalde voorkeurspositie hebt, wil je een bepaalde functie krijgen. Je wil juist die functie, omdat jij wordt gezien als de meest geschikte kandidaat. Dat is natuurlijk in heel veel groepen die misschien soms worden uitgesloten wel een uitdaging. Ik kan me ook voorstellen dat dat bijvoorbeeld geldt voor mensen met een migratieachtergrond. Dat je denkt, het is leuk dat ik nu geselecteerd ben, maar ben ik dan wel de meest gewilde kandidaat of zit ik hier vooral vanwege mijn afkomst? Lijkt me ook geen fijne positie trouwens. Maar goed, dat is dus in ieder geval de situatie in Twente. Gelukkig dus ook in heel veel gemeenten wel een aantal vrouwelijke wethouders. Ook Enschede, die vorige week het college presenteerde met maar liefst twee vrouwelijke wethouders. Dus dat is in ieder geval mooi. Je leest er meer over op onze website, daarvoor ga je naar 120.nl. Onderweg Richard Marx, Satisfied, hoor je na Train. Dit is Drop of Jupiter.

artiest was het zeker. Richard Marx had onder andere ook een hele grote hit met Right Here Waiting. Dat was meer een ballad. En dit was die lekkere energieke van. Die draaien we ook graag hier bij Twente FM. Richard Marx dus een Satisfied. En ook nog Train Here Drops of Jupiter. Met zo meteen een update. Het laatste nieuws van Twente gaat eraan komen. Dus blijf lekker luisteren. Met ook nog muziek onderweg van Regard en Robin Schulz. Eerst...

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo is de maandag na het zomerse Almelo gewoon weer gestart. Dit was trouwens een afgeslankte editie vanwege de hitte. De organisatie schrapte 2 onderdelen van het programma. De Eredivisie Beachvolleybal werd van 2 naar 1 dag teruggebracht met een extra locatie op het Lageveld in Wierden. Zondag speelden mannen en vrouwen hun wedstrijden. Team NL won zowel bij de mannen als vrouwen. Almelo was de 5e speelstad van 9 competitieweekenden. Een auto is maandagmiddag verwoest door brand op de kruising Rondweg met de Rijsenseweg in Enter. Het voertuig begon onder

0: flitsen roteert tussen verschillende locaties. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Het blijft droog en er wordt zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf morgen blijft het zeker doorzomeren.
1: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. Op de A50 de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier vertraging. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

De Kosovaarse DJ Regard, want daar komt hij vandaan met zojuist You. En ook nog hier het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden na te lezen op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl, je nieuwsarchief met nieuws, achtergronden, gemiste interviews en ook heel veel extra Twente FM. Bijvoorbeeld het nieuwe programma Logos op zondag. De nieuwe aflevering is daar terug te vinden via twentefm.nl/luister. Het programma met een blik op het evangelie en religie in Twente. Met in dit geval onder andere de powerpreek deze keer.

eer van dominee Jelle Dijkstra. Hij is voorganger bij de baptistengemeente God is Liefde aan de Marskant in Hengelo. En daarnaast ook heel veel christelijk muziek en aandacht voor andere zaken uit de religie en de religieuze wereld van Twente. Dat ontdek je iedere week in de nieuwe aflevering van Logos op zondag. En daarvoor ga je dus naar twentefm.nl/luisteren.

Dit is toch een van de lekkerste zomerhits van dit jaar. Ik vind hem heerlijk in ieder geval. Brengt zowaar wat verkoeling. De Bauza en Magnetic bij de middagshow voor Twente. En ook nog hier gedraaid. Robin Schultz, de DJ uit Münster, Osnabrück. Toch, ik zeg een beetje streekartiest hoor. Kan hiervoor door. Young Right Now bij Twente FM. Met onder andere de vakantieperiode in het vooruitzicht. Ik weet niet of je een geldig idee of paspoort hebt. Dat is altijd belangrijk als je natuurlijk de grens over wilt. Misschien blijf je ook lekker in eigen land natuurlijk. Maar als je de grens over wilt, dan heb je in ieder geval een paspoort of idee nodig. Check even of die niet verlopen is. Wel belangrijk. Als je dat doet, vraag hem op tijd aan. Want sommige balies, die is in de zomerperiode, duurt dat wat langer. En als je morgen in Enschede of Losser terecht wil voor je paspoort of idee, houd er even rekening mee dat je dat dan in de middag doet. Want vanwege onderhoud aan achterliggende systemen kan dat alleen maar in de middag in Enschede vanaf 12 uur en in Losser vanaf 1 uur. De ochtendopeningstijden van de publieksbalies zijn dus in ieder geval voor deze dingetjes gesloten, want de systemen worden daar aangepast. Dan weet je dat in ieder geval even. Check voor de zekerheid altijd even de website van de gemeente waar je terecht wilt. En hou even rekening met dat het in de zomermaanden soms wat langer kan duren, dus dat je niet last minute nog een ding moet aanvragen. Dan moet je weer het spoedtarief betalen. En daar word je dan ook weer niet gelukkig van. Kun je wel minder voor op het terras zitten tijdens je vakantie.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
14: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
15: Ja, die is huis nu echt af.
14: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
15: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
14: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
16: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
17: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak in het Gelderse Hoogkeppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne, maar zij niet op hem. Het is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. En een Nederlander van Marokkaanse komaf, die hier nog een celstraf moest uitzitten, is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos, omdat het is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland overneemt. Uitleveren doet Marokko niet. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot over het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen de afrit Omme en knooppunt Hattornbroek is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De N344 Apeldoorn-Holte bij Deventer 10 minuten. En op de N348 Deventer-Raalte bij Lettelen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Miskiddo. Ja, ach jongens. Het is roze geur, maneschijn, al verliefdheid, hartjes. Nou, je kan er alles bij voorstellen. Bruno Mars komt in mijn weg met die zoetigheid met Miskiddo.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met de Summer of 69 voor je dinsdagavond hier op Twente FM. Brian Adams, welkom, welkom, welkom op The Day After. Zo zou ik hem wel een beetje willen bestempelen. We hebben weer een nieuw WK-trauma bij. Verloren in de 16e finale. Wie had het ooit gedacht van Marokko? Naast de strafschoppenreeks.
1: Twente actueel.
0: Nou, het is niet anders. We zullen er doorheen moeten, zullen we maar zeggen. Nou ja, het scheelt wel een hoop nachtelijke kijkuurtjes. Want ja, die wedstrijden hoef je voor in ieder geval Oranje niet meer op te blijven. De schrale troost is dat onze oosterburen, de Duitsers, liggen er ook uit. Dus, nou ja, normaal had ik altijd als Nederland de uitlaat, dan was ik voor Duitsland. Maar dat kan dus nu ook niet meer. Wat zou het dan wel moeten zijn? De Rode Duivels, België? Ik weet het niet hoor. Volgens mij zitten die er überhaupt nog in. Nou ja, goed. Ik ga er ook maar niet te lang over nadenken. Andere dingen zijn er ook. Vandaag rondgang langs de gemeenteraden. In maart hadden we gemeenteraadsverkiezingen. En inmiddels zijn in 13 van de 14 Twentse gemeenten de nieuwe colleges gepresenteerd. En daaruit blijkt dat in ieder geval in 3 van deze gemeenten helemaal geen vrouwelijke wethouders zijn gepresenteerd. Wierden komt daar nog bij. Maar Wierden heeft ook beoogde kandidaten die allemaal man zijn. Met andere woorden, in 4 gemeenten helemaal geen vrouwen. Het goede nieuws is dan dus wel dat er in 10 Twentse gemeenten wel vrouwelijke wethouders zijn. En dat is denk ik voor de balans wel goed. Dus dat in ieder geval uit deze rondgang gebleken. Muziek van Robbie Williams nu.

0: terug in de tijd. Ja, dat was een gevierde uitspraak vroeger van radio-dj's. We gaan terug in de tijd met deze knallen. Nou ja, dat, ik ga je er ook helemaal niet meer lastig van.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Dat heb je af en toe. Dat zijn van die... Ja, als je de dj vakt, dan kom je af en toe dingen tegen. Die, oh ja, dat werd vroeger veel gezegd op de radio. Grote hit voor Yves Berendsen. Daarvoor hoorde je nog Robbie Williams en Candy bij Twente FM. Welkom in je dinsdagavond. We hebben het weer gered. De tweede werkdag van de week die zit erop. We gaan een lekkere dinsdagavond tegemoet. Met nog 4 dagen of 3 dagen werken. Ja, ik wil het niet al te negatief maken. Maar nou, het is in ieder geval wel een lekkere week. Zeker wel. Nou, ik weet niet of je een beetje een frietliefhebber bent. De afgelopen jaren was er veel te doen over de aardappelprijzen. Die rezen de pan uit vanwege tegenvallende oogsten. Vanwege de natte omstandigheden. En afgelopen jaar was er dan meer recordoogst. En ik heb me zelfs laten vertellen dat de aardappelprijzen eventjes negatief werden zelfs. Dat je er bijna niks meer aan kon verdienen. Ik heb het nog niet gemerkt bij de frietschuur. Want die zijn de afgelopen jaren wel fors omhoog gegaan. En een patatje met is een stuk duurder dan een paar jaar geleden. Destijds allemaal onder het mom van ja, de aardappelen zijn zo duur geworden. Maar op een of andere manier gaat het niet meer omlaag. Het lijken de pomphouders wel. Hoewel dat ook niet aan de pomphouders ligt trouwens. Ik weet niet of bij de cafetaria's dat aan de cafetaria zelf ligt. Of aan de makers van de frieten. Maar dit jaar blijkt dat het teeloppervlak van aardappelen met 8,4% weer is gedaald. Naar in totaal landelijk 150.000 hectare. Ook in Twente worden op diverse plekken aardappelen geteeld. En dat is het kleinste oppervlak in 14 jaar tijd. Nou, dat heeft alles te maken met de recordoogst van vorig jaar natuurlijk. De prijzen die daalden waardoor het minder lucratief is om aardappelen te poten. De piepers, de appels. Het is me natuurlijk de jappels. Jappels noemen ze ook. Ja, bij mij noemen ze het altijd de jappels. Nou, ik weet niet. Maar in ieder geval dus minder aardappelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan weer met de prijzen gaat. In ieder geval dus dit gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Face. Jaren 90, succesvol hitje voor OMC. De band die eigenlijk maar één wereldwijde dikke hit wist te scoren. How Bizarre. En OMC, dat staat voor Oterra Millionaires Club. En Oterra, dat is een ironische verwijzing naar een van de armste voorsteden van Auckland, waar de band vandaan kwam. En daar hadden ze dan maar even de Oterra Millionaires Club van gemaakt. Zojuist How Bizarre op Twente FM. En de vorige beetje zomer op een presenteerblaadje. Je hoorde Richeda Vamos a la Playa. Lekker naar het strand. Zou zomaar een goed idee kunnen zijn, want het is niet meer zo heet als vorige week. We gaan lekker toeven in Twente met temperaturen van zo'n 23 tot 24 graden. Straks meer over het weer voor de komende dagen. En dit is Harry Styles.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
11: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
12: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
11: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
13: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een 27-jarige automobilist uit Hengelo veroorzaakte dinsdagochtend kort voor 6 uur een ernstig ongeluk op de Gronauwse straat in Enschede. Ze vloog uit de bocht en botste tegen 2 geparkeerde auto's aan. Een blaastest wees uit dat ze onder invloed was van alcohol. Ze blies ruim 3 keer de toegestaande hoeveelheid. Haar rijbewijs is ingevorderd. De Loofrietbrug over het Twentekanaal wordt in juli 2 weekenden afgesloten voor onderhoud. Van 17 tot 20 juli is de rijrichting naar Enschede gesloten. Van 24 tot 27 juli de richting naar Almelo. Rijkswaterstaat past de voeg aan om de levensduur van de brug te verlengen. Voegen verbinden de brug met het wegdek en zorgen voor flexibiliteit bij temperatuurswisselingen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. En op de kruising van de Lindebrink met de Wesselerbrinklaan in Enschede botste maandagavond een scootmobiel en een driewielerscooter. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel raakte volledig vernield. Brokstukken lagen verspreid over het wegdek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Over letsel is nog niets bekend. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het eerst zonnig, verdwijnt ook de bewolking. Komende nacht is het helder, het koelt af naar 13 graden. En morgen wordt het weer zonnig en er zijn ook wat wolkenvelden. Heel lokaal is later op de dag een buitje mogelijk.
15: Dit
6: is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En tot

Twente. We zijn blij dat we onderdeel mogen zijn van je dinsdagavond met zojuist Don't You Want Me van de Human League. En daarvoor werd je erbij gepraat met het laatste nieuws uit Twente. Dat vind je terug op onze website 120.nl. Woordenvol nieuws, achtergronden en actualiteiten uit Twente. En dit is...

0: Charlie en Funkstar Deluxe. Dat was een plaat die in de jaren 90 nog uitkwam. Met waarschijnlijk wat oud sample materiaal van Bob Marley. Natuurlijk de King of Reggae. En ook nog hier King of Anything. Sarah Bareilles, ja, zo is het ook. Nou, welkom. Het is alweer dinsdagavond. Vandaag een redelijke dag met ruimte voor de zon. Temperaturen 25 graden, heerlijk. Nou, vanavond en vannacht is het ook helder. Lichte bewolking en het koelt weer lekker af. De raampjes kunnen weer open, want het wordt zo'n graad of 13. Of in Twente zouden we zeggen, de raam kunnen weer los. Dat dus, nou, morgen, een beetje dag als vandaag. Er is wat ruimte voor de zon. Lichte wolkenvelden en het wordt maximaal 23 graden. De rest van de week een beetje hetzelfde weerbeeld. Overdag liggen de temperaturen tussen de 22 en 25 graden. 'S nachts koelt het lekker af naar 12 tot 14 graden. Met andere woorden, rustig zomerweer met veel ruimte voor de zon.
1: Hamer waar ik.

Someone Who Is It Me Sometimes. Daar staat Swims voor van Teddy Swims. En vroeger in zijn jonge jaren werd hij al Teddy genoemd. Dus dat leverde de artiestennaam Teddy Swims op. Ruwe bolster, blanke pit met zijn nieuwe single Mr. Know It All. Bij de middagshow.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De 2 kenden elkaar al jaren, hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk, haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. En Oranje-spelers die vanmorgen vroeg een strafschop misten tegen Marokko hebben een stortvloed aan racistische opmerkingen over zich heen gekregen, online. Het zijn Kluivert, Timber en Summerfield. De KNVB vindt het verschrikkelijk en gaat melding doen bij het online discriminatieplatform. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoeve ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
10: Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive.

Yeah, The Killers, Somebody Told Me. En goedenavond, welkom in de avonddienst. Het is een lange avond, denk ik. Tenminste, als je 3 uur al voor de televisie hebt gezeten afgelopen nacht. Het wordt een beetje een lange dag, hè.

0: pas op de fiets deze kant op zoals gewoonlijk. Maar heel veel oranje is alweer weg in de straten. Het is mega snel hoe dat gaat. Nou, ondertussen vinden 6 van de 10 voetbalfans dat onze bondscoach meneer Koeman moet opstappen. Dat hij wat anders moet gaan doen. Hij zegt dat hij daar morgen op terugkomt. Oké, we gaan het allemaal beleven. Kijken waar het allemaal op gaat leven. Straks een mooie deun uit de Almeunige 999. De lijst die we gemaakt hebben samen met jou tussen kerst en oud en nieuw en uitgezonden hebben. We gaan nummer 458 draaien. Daar maken we de zender echt vrij voor. Dit is echt het vaartwerk op de radiogolf van Twente FM. Het is fantastisch mooi. Het komt uit 2004, want toen scoorden ze daarmee ook een MTV Music Award voor Best Rock Video. Het is geschreven door gitarist Ben Moody. En daar is ook weer wat over te vertellen. Dus dat zijn de eerste aanwijzingen die ik je geef. En voor de rest gaan we straks nog even een blik naar buiten gooien. Kijken hoe het is met het weer. Het is redelijk aangenaam op dit moment. 23 graden boven de zendstraalpaal. Dus dat is wat anders dan 35 of 38. Maar misschien komt dat nog terug. Je weet het niet. Oké, dat dus straks meer.
1: Dit is tot 9 uur. De avonddienst.
0: En dit is toch heerlijk chillen. Fantastisch mooie videoclip erbij trouwens. Sienna Spyro.

van deze band, Dr. Hook en Medicine Show. Baby makes her blue jeans stuck. Ja, dat is misschien ook wel van Sylvia's mother. En de zanger had een lapje voor het oog. Dat is een beetje een bekend dingetje voor hun. En dat verwees dan weer naar kapitein Haak van Peter Pan. Dus Peter Pan, zoals je wilt. En vandaar ook Dr. Hook en de Medicine Show. Zomer een keer weer op de zender hier bij Twente FM. Lekker gezellig en het klinkt lekker zomers. Blijft het lekker zomers? Mwa, toch ook wel lekker. Een beetje wat afkoelen totdat het weer wat warmer wordt. Want op dit moment waait er een noordwestenwind. En die heeft een kracht 2, daardoor de temperatuur weer onderuit gaat. Richting de 23 graden op dit moment op de straalpaal. Voelt aan als 22, dus best aangenaam mocht je buiten wat doen willen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Dat is best fris. Voor wat we gewend waren. Dus het ventilatortje voor het raam dat mag lekker tuffen. En dan wordt de boel wel weer fris. Nou, morgen krijgen we een bewolkte dag. Kan zelfs nog een buitje vallen hier in de regio. En dat is niet verkeerd trouwens, want het is hartstikke droog. En de middagtemperatuur morgen zo rond de 24 graden. Donderdag zo'n beetje hetzelfde. Maar dan 22 graden. En dan richting het weekend gaan de temperaturen weer uit omhoog. Zonnetje laat zich wat meer zien. En we krijgen een vrij aangename temperatuur van zo rond de 25 graden. Oké. Dat is best fijn, toch? Laten we eerlijk zijn, het is tijd van het jaar. Na al die hitte. Oké, straks nog een mooie nummer uit de 999, nummer 100, wat zeg ik, 458. Ik had het net al over, we maken de zender er echt vrij voor. Het is een fantastisch mooi liedje, moet ik zeggen. En de zangeres Emily doet daar echt haar best. Er zijn twee versies namelijk van het nummer, namelijk een albumversie en een bandversie. We gaan de albumversie draaien. En we hadden het net nog even over de gitarist. En dat was Ben Moody. Die stapte net uit de band op het moment dat dit liedje een groot hit werd in Europa. Dus nou, laat je verrassen straks. Hebben we het hier op de zender Twente FM. De avonddienst en dit is Crash Up.

0: All Summer Long. Elke zomer komt hij hier wel weer voorbij, hoor. En terecht. Lekker deuntje, 7:45. En gisteren best wel een redelijk feestje in het gemeentehuis van Wierden. Want daar werd de nieuwe kinderraad al daar geïnstalleerd. Want opa's, oma's en dergelijke stonden allemaal op de tribune om naar de installatie te kijken van de nieuwe kinderraad. Want ook kinderen hebben goede ideeën over hun dorp en school en ook hun omgeving. En het is belangrijk dat hun stem gehoord wordt. Mooi! Leuk initiatief daar ook in Wierden, wat ook al wat langer loopt. En weer navolging krijgt.
1: De Onmenige 999.
0: De Onmenige 999. De lijst die we gedraaid hebben tussen kerst en oud en nieuw. Samen met jullie, want je kon 10 mooie nummers insturen. En van al die briefjes en mailtjes en wat dan ook allemaal was. Hebben we een mooie lijst gemaakt. 999 liedjes op een rij. We gaan vanavond 458 draaien. Wat stond er allemaal omheen? Op 462 believen van Imagine Dragons. Steer It Up van Bob Marley en The Wailers op 461. Nog een verschrikkelijk mooie, echt super plaatje. Ultravox Vienna vonden jullie goed voor 460. En The Story of My Life van One Direction op 459. Shut Up and Dance, Walk the Moon op 457. En Frank Boeien meldde zich met zijn paradijs op 456. Nou, een klein beetje disco-muziek stond er ook in. Natuurlijk, mag niet ontbreken, 455. Funky Town van Lips Inc. Nou, wat stond er dan, of wat staat er dan op 458? Nou, we gaan naar een Amerikaanse band. Een rockband, namelijk Evanescence. En die hadden een ontzettend mooie rock ballad, namelijk My Immortal. Ze scoorden een groot hit mee in 2004, want het werd ook meteen de MTV Music Awards

0: Zongen natuurlijk, want die is de zangeres. Nou, Emily en Ben Moody waren erg lang betrokken bij de band. Maar in 2003 stapte de Moody uit de band. En dat was echt best wel jammer, want toen werd dit een grote hit. My Immortal van Evanescence op
1: 458.

0: Prachtig. Hier maak je de zender even voor vrij. Yvonne komt trouwens in de lucht. Dankjewel voor de reactie. Dat is het liedje waar ik op gestemd heb. Mooi. We hebben deze gedraaid. 458 afgelopen jaren in Domunnen. 999 My Immortal van Evanescence. Straks Alesso en Nate Smith. En I Like It. En het 21 streek nieuws.
1: Oh nee. Alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere fullspectrum CBN Olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze. Kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een 27-jarige automobilist uit Hengelo veroorzaakte dinsdagochtend kort voor 6 uur een ernstig ongeluk op de Gronauwse straat in Enschede. Ze vloog uit de bocht en botste tegen 2 geparkeerde auto's aan. Een blaastest wees uit dat zonder invloed was van alcohol. Ze blies ruim 3 keer de toegestaande hoeveelheid. Haar rijbewijs is ingevorderd. De Loofrietbrug over het Twentekanaal wordt in juli 2 weekenden afgesloten voor onderhoud. Van 17 tot 20 juli is de rijrichting naar Enschede gesloten. Van 24 tot 27 juli de richting naar Almelo. Rijkswaterstaat past de voeg aan om de levensduur van de brug te verlengen. Voegen verbinden de brug met het wegdek en zorgen voor flexibiliteit bij temperatuurswisselingen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. En op de kruising van de Lindebrink met de Wesselerbrinklaan in Enschede botste maandagavond een scootmobiel en een driewielerscooter. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel raakte volledig vernield. Brokstukken lagen verspreid over het wegdek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Over letsel is nog niets bekend. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het eerst zonnig, verdwijnt ook de bewolking. Komende nacht is het helder. Het koelt af naar 13 graden. En morgen wordt het weer zonnig. En er zijn ook wat wolkenvelden. Heel lokaal is later op de dag een buitje mogelijk.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Naismith. En Alesso en I Like It. Nou, ik hoop dat je het mooi vindt. Iets wat minder mooi is, wat gebeurde namelijk voor juni vorig jaar. In Hengelo, want daar was een man die drie vrienden oppikte om bij een fastfoodrestaurant wat te gaan eten. En na afloop maakte hij nog een soort proefritje vanuit Hengelo richting Borne. Maar dat ging nogal snel, namelijk zo'n 165 km per uur waar 50 was toegestaan. En vandaag was het de rechter die de verdachte feliciteerde. Dat is niet gebruikelijk, maar in dit geval was het namelijk op zijn plaats. Want het was een godswonder, zegt een van de rechters. Dat de reizenaar, een 22-jarige reizenaar en zijn drie vrienden de horror crash hebben overleefd. De man jakkerde hem nou met zijn BMW dwars door een touringcar. En overleefde het ook nog. Dus dat was een dingetje. Okay. Nou. Nou, ik ga er niet heel over nadenken, maar dat was toch wel iets om vorig jaar even bij stil te staan. En vandaag stond de man voor de rechtbank. Straks Hans Bekker even in de uitzending. Die is namelijk van Harmonie Sint-Jan Vierden. En die viert namelijk een jubileum met concerten in Trier, Oschot en Clairvaux. En de muzikanten van Harmonie Sint-Jan die kwamen afgelopen zondag terug in Vierden met op een netvlies en in een gehoor de concerten die ze verzorgden tijdens hun concertreis naar Trier en omgeving. Het was een onvergetelijke concertreis in het kader van een 100-jarig jubileum. Dus Nathalie Veldhuis van Harmonie Sint-Jan. Straks daarover meer met Hans Bekke in de uitzending. Kijken of hij een mooi verslag heeft van hun reis daar naartoe. Mooi zijn geweest. 7:30. Ja, misschien voelt het al wat later, maar dat komt allemaal omdat je eerder bent opgestaan. Dit is Blind Melon en No Rain.

0: Jonas Blue en Melif hebben toch een lekkere dikke hit te pakken met deze Edge of Desire. En dat klinkt lekker in de zomer, hè? Het zomerdontje van 2026. Oké. Okay. Nou, daar gaan we nog even over naar Wierden, want daar hebben ze een harmonie. Namelijk Sint-Jan, die viert een 100-jarig jubileum. En daarvoor zijn ze voor een concertreeks geweest in de buurt van Trier. En was het een mooie reis, Hans Bekke?
1: Ja, een fantastische reis waar we met z'n allen met heel veel tevredenheid op terug kunnen kijken. De sfeer was goed en we hebben een aantal fantastische concerten gegeven daar. Zowel in Trier als in Summers de Clairvaux. Het was gewoon fantastisch. De muziek die we te horen gebracht hebben waren zo verschillend van aard. Dat het publiek wat ik was, ondanks het hele hete weer, zowel in Trier als in Clairvaux, waren heel veel mensen aanwezig. Er werd toch zelfs gedanst op onze muziek van die bohemische droom. Dat was fantastisch om te zien. Met al met al een heel goede en een gezellige reis van Harmonie Sint-Jan. We hebben een jubileumcommissie en een viertal dames. Dat is Mart, Tjerk, Imena en Sharon. Die hebben hier anderhalf jaar aan gewerkt. En die hebben een bureau ergens in Limburg die vaker concertreizen organiseert. En met hen hebben ze afgestemd wat nog een leuke locatie zou zijn. Leuke locaties zouden zijn om naartoe te gaan. Ja, en samen met het bureau hebben ze deze reis georganiseerd. Het was niet alleen een muziekreis. Het was ook een plezierige reis. Met een bezoek aan de bierbrouwerij. Met een bootreis. Met een boomkroonpad te bewandelen. En een hele gezellige avond in het hotel. Dus hoe snel ik nou aan Trier komen? Het zou ook Wenen kunnen zijn. Maar dat is voor vier dagen natuurlijk wel veel te ver. Trier is behapbaar voor, en bereikbaar. Er waren zelfs nog wat supporters vanuit Wierden meegereisd met eigen vervoer die vier dagen. Dat was heel leuk om te zien.

0: zomerliedjes achter elkaar hebben we denk ik wel nodig vandaag. Hey.
1: Peter, ja. Hoe is het?
0: Ja, het was vroeg vanmorgen. Ik weet niet hoe het met jou was. Waarschijnlijk, ik was gisteravond nog even lekker aan de motorbike. Toen dacht ik met, waar is iedereen? Dus ik kwam naar huis en zei, mevrouw, was het toch rustig op straat? Ja, zegt ze, dat komt omdat we vannacht moeten voetballen om 3 uur. Oh shit, ja, dat klopt ook. En mensen zijn wat eerder naar weg gegaan. Dus daarom was het gisteravond behoorlijk wat rust op straat. En ja, vanmorgen iedereen op tijd eruit. Een wedstrijd verloren, allemaal een beetje sick, heb ik in de gaten. En ja, sommige mensen kregen zelfs een kort lontje wat ik in de gaten kreeg. Ze hebben bij sommige mensen, ik denk, ja, het is maar voetbal, hè, hou op. Maar misschien kan je nog een klein beetje blij maken als je een beetje tijd over hebt vandaag. Want dan moet je, als je de tank leeg hebt en je wilt hem nog verdelen, vullen, dan even naar Duitsland toe gaan, hier aan de grens. Want vannacht verloopt namelijk de korting op de accijns in Daldarm. Dan gaat de prijs 17 cent omhoog. Gemiddeld kost een liter benzine E10 daar 1,82 euro. En zelfs nog iets daaronder hier aan de grens. En in Nederland is dat op dit moment 2,18 euro. En ja, die 17 cent die gaat er middernacht bij op. Dus misschien eens even een tip om nog even een klein beetje, zeg maar, voordelig de tank te vullen. En dat je dat toch nog met een goed gevoel deze dag gaat afsluiten. Ik zou zeggen, neem je auto mee, doe Twente FM aan. En dan ga ik je vergezellen. Onder andere deze van The Pet Shop Boys en West End Girls.

0: grootste hit hadden ze eind jaren 80. En begin jaren 90. Deze Pet Shop Boys. En voor mij doen ze nog altijd. West End Girls op Twente FM in de avonddienst. Straks The Peppers en Danny California. En het nieuws van 8 uur. En een smakelijk bakkie pakken.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee,
4: die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
4: Ja, zeker.
3: Oh,
1: en Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
0: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
8: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Venegor Energiemanagement, jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
18: Twente FM Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram, laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier, dat heeft u op uw geweten. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Er spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: lekker bandje dit hoor. The Red Hot Chili Peppers. Heerlijke basgitaar ook altijd. Danny California. Welkom terug in de avonddienst. In de late avond waarschijnlijk voor jou. Tenminste voor het gevoel. Hè? Als ik morgen al vroeg uit ben geweest, dan weet je wat ik bedoel. Nou, vanavond even wat, toch wel een dingetje geweest in Enschede aan de Paulus Potterstraat. Daar heeft namelijk een flinke schade opgelopen in een flatgebouw al daar. Dat kwam allemaal door een brand. Het vuur dat ontstond nadat een grasmaaier aan de buitenzijde van het gebouw in brand vloog. En vanwege de rookontwikkeling is de flat uit voorzorg ontruimd. Nou, de melding die kwam om 5 voor 6 binnen en de vlammen sloegen via de gevel over naar het flatgebouw. Waarna de brandweer korte tijd later opschaalde naar middelbrand. En 2 blusvoertuigen werden ingezet om de brand onder controle te krijgen. Dus dat al daar. Nou, als we het toch over Enschede hebben, daar hebben ze een burgemeester die heet Roelof Bleker. Die hebben we straks even in de uitzending, want deze week zagen we zeg maar het jaar door. Want dan gaan we van de ene helft naar de andere helft. En daar komt het vuurwerk ook weer aan in zicht. Vuurwerkverbod met name, want burgemeesters in Twente zien een bureaucratisch gedrocht op zich afkomen. En met name de romslomp die het verbod daarmee gepaard gaat. En de wens om ontheffingen toe te staan voor verenigingen die gecontroleerd vuurwerk willen afsteken. Dus dat moet allemaal geregeld worden. En burgemeesters zijn er maar druk mee. En Roelof Bleker die gaat straks het een en het ander verklaren wat... Ja, dat eigenlijk bij hem dwars zit, zeg maar.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst.
0: De avonddienst. Tot 9 uur vanavond. En het is somber. En Home Wrecker op de zender.

0: Een lekker 90's plaatje van Jennifer Page en Crush. Nou, goed, deze week, zoals ik zeg, eerder gezegd, hebben we de grote zaag. Want dan gaan we volgens mij morgen zelfs het jaar doormidden zagen. Dan hebben we een voor, zeg maar, de eerste helft en de tweede helft. En de tweede helft betekent ook dat we weer richting vuurwerk gaan. En nog wat anders, meestal ook in de tweede helft, dan gaan we ook op vakantie. Daarover straks nog meer, met betrekking tot als je gaat met de auto. Maar eerst even het vuurwerkverbod, want dat komt eraan. Vuurwerkverbod ook in Twente, dat moet dan gehandhaafd worden. Men verwacht natuurlijk wel dat er nog veel vuurwerk de lucht ingaat met betrekking tot de grensbewoning hierzo. Haal je te Duitsland, dan kun je dat nog afsteken. De burgemeesters maken zich wat zorgen. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede. We krijgen een vuurwerkverbod, klopt toch?
1: Ja, er is een algemeen vuurwerkverbod. Daar heeft de Tweede Kamer mee ingestemd. Dus dat betekent als je nu vuurwerk afsteekt, dan ben je illegaal bezig. 20% van de Enschedeërs zegt van nou, dat gaan we toch wel doen. Dus we halen wat in Duitsland of we zien het wel. Dus we verwachten wel dat het nog, flink wat vuurwerk wordt afgestoken met oud en nieuw. Wat nu in de wet staat, is dat wij ook ontheffingen mogen verlenen. Dus als er een vereniging wordt opgericht en zegt wij gaan samen vuurwerk opsteken, zouden we ontheffingen kunnen verlenen. Maar dat rammelt nog, hoe dat landelijk is geregeld. Dus daar komt waarschijnlijk wel een aanscherping op nog van dit kabinet. Dus dan moeten we ook nog even afwachten wat daaruit komt. Maar zoals het nu is, gaat geen enkele gemeente met ontheffingen werken. Dat verbod is wel definitief. Er is echt wel een verbod op vuurwerk. Kijk, het is net als met roken of dat is ook roken in je eigen huis doe je niet meer. Dat is langzaam veranderd. Dus ik denk dat dit verbod een effect heeft, maar dat het ook langzaam verandert, dat onze vuurwerktraditie toch minder met knallen en pijlen zal zijn dan we de afgelopen jaren hebben gekend. En de belangrijkste reden voor de Tweede Kamer om dat ook te doen, zeker voor een aantal partijen, is ook het gevaar voor hulpverleners en politie die met gevaar voor eigen leven dan moet optreden. De gewonden die vallen, dus dat telt heel zwaar mee.

Born in the USA, Bruce Springsteen, de boss op de zender. Nou, vandaag misschien ben jij ook al naar de boss geweest. En misschien was je werkdag al niet zo productief als anders. Dat zou maar zo kunnen. Of misschien juist wel. Want je tijdens een keer flink wakker was. Maar ja, dan wel weer met een kater, dat is weer wat anders.

Onze Oosterbuur ook al tegen Paraguay. Maar wat ik met een beetje vervelend vind is wel dat de racistische dingen zijn gedaan. Dus er zijn spelers racistisch bejegend via Instagram. Dat zijn Justin Kluivert, Quinton Timber en Crescendo Summerville. Omdat zij penalties misten. Waarom? Wat? Dat is net even nodig. Hou er mee op. Die doen. Zelfs de premier die bemoeit zich er al mee. En terecht trouwens. Dus hou er mee op. Flauwekul. De mannen hebben ook aan hem hun best gedaan. Ja, toch. Laten we eerlijk zijn. Dan is de uitslag misschien wel zo goed. Maar dat is dan wat het is. Goed. Ga nog op vakantie. Dan misschien ook met de auto. Dus pas even op, want het komt er ook weer aan. Neem dan geldige reispapieren mee. Check dan even ook je ID-bewijs, je paspoort en je kentekenbewijs moet je vooral meenemen in de auto. Groene kaart en schadeformulier. Dat klinkt een beetje als logisch, maar heel veel mensen vergeten dat nog. En neem in ieder geval ook de toestemming mee als je minderjarige kinderen hebt die mee reizigen van andere familie. Moet je even een toestemming vragen van de ouders. Je kunt maar nooit weten wie je aanhoudt en wat je overkomt en hoe het in elkaar steekt. Dan, mocht je een auto voor de zaak hebben, een leaseauto, dan moet je schriftelijke toestemming meenemen. Dat is ook een dingetje om even in de gedachten te houden. Van je werkgever. Nou, voor de rest de auto zelf even goed checken, banden, vloeistof. Misschien wel even goed om een vakantiecheck te doen. Mocht je binnenkort op vakantie gaan, dan was het wenslijstje die je vast op kon schrijven. En ik neem aan dat je dat weet. Met name die twee tips met betrekking tot de auto van de zaak. En als je kinderen van andere mensen meeneemt die minderjarig zijn. Handig om daar dan even een toestemming voor mee te nemen. Ik was een beetje gegrepen door de muziek van Frenna en Ronnie.

0: straks de hagelnieuwe plaat van Ilse de Lange. Die heet Something Good en het streeknieuws van 8:30.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een 27-jarige automobilist uit Hengelo veroorzaakte dinsdagochtend kort voor 6 uur een ernstig ongeluk op de Gronauwse straat in Enschede. Ze vloog uit de bocht en botste tegen 2 geparkeerde auto's aan. Een blaastest wees uit dat zonder invloed was van alcohol. Ze blies ruim 3 keer de toegestaande hoeveelheid. Haar rijbewijs is ingevorderd. De Loofrietbrug over het Twentekanaal wordt in juli 2 weekenden afgesloten voor onderhoud. Van 17 tot 20 juli is de rijrichting naar Enschede gesloten.

0: Al is nog niets bekend. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het eerst zonnig, verdwijnt ook de bewolking. Komende nacht is het helder. Het koelt af naar 13 graden. En morgen wordt het weer zonnig. En er zijn ook wat wolkenvelden. Heel lokaal is later op de dag een buitje mogelijk.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Ilse de Lange heeft een mooie hit mee te pakken. Deze Something Good. Woon je in Lasser en ben je een jongere en wil je jeugd kamperen, dan moet je nog wel even melden bij de gemeente. Want het is binnenkort natuurlijk weer vakantie. Er worden weer gekampeerd in de weilanden. De jeugd kamperen is vast de traditie zo aan de start van de zomervakantie. Dat is toegestaan van zaterdag 4 juli tot en met zondag 29 juli. En de gemeente heeft enkele gezond verstand spelregels opgesteld om overlast te voorkomen. En zo mag de omgeving geen last hebben van harde muziek en mag er ook geen alcohol op het terrein aanwezig zijn. En na het kamperen moet men het terrein netjes en schoon achterlaten. Nou, jongeren die willen kamperen kunnen kijken op www.losser.nl/jeugdkamperen. Dus losser.nl/jeugdkamperen, daar kun je opgeven. En dan komt het allemaal helemaal in orde. Oké, straks nog even naar de Wensboog, Regenboogschool Oldenzaal. Karin Frederiksen aan de lijn, want een wens van de Regenboogschool in Oldenzaal voor meer speel- en tekenplezier voor kinderen is werkelijkheid geworden. De Wensboom Oldenzaal vervulde de wens die de leerlingen Sarah Kudus en Samar namens leraren en leerlingen van de Regenboogschool deden. Dus dat straks in uitzending hier bij Twente FM in de avonddienst. En het is zomer in Twente. Er hoort van die lekkere zomerse deuntjes loren erbij. Dit is Robert Palmer met een lekkere vintage Every Kind of People.

0: Ed Sheeran en Celestial hier bij Twente FM in de avonddienst. Afgelopen kerstmis stond er een mooie boom in Oldenzaal, de zogenaamde Wensboom. Karin Frederiksen van de Wensboom Oldenzaal. De speciale rol is daar weggelegd geweest voor kinderen van de regenboogschool, toch?
1: Allereerst zijn we de regenboogschool ook heel dankbaar, want die hebben gezorgd voor prachtige versieringen in de wensboom. En zij waren ook uitverkoren om een van de eerste wensen in de boom te hangen of in de wensbox die erbij stond. En we hebben heel veel mooie wensen gekregen, waaronder en natuurlijk ook van hen. En die hebben wij ook weten te vervullen. Ze wilden eigenlijk, wilden ze graag voor de opvanglocatie dat daar allemaal spelmaterialen kwamen. Maar uiteindelijk hebben wij het anders gedaan. We hebben alle kinderen hebben we weten te bereiken door op de scholen zelf allemaal mooie klutsermaterialen. Geheel gesponsord door de HEMA in Oldenzaal. Die mochten wij uitreiken aan ze. Daar waren ze super blij mee. Dit was eigenlijk voor groep 0 tot en met 8. Die kunnen zich er lekker mee vermaken. Van stempels tot kleuren, boeken, maskers. Ja, ze kunnen in ieder geval zich heerlijk uitleven. En gezien hoe die tassen werden uitgepakt, was het heel duidelijk dat ze er heel blij mee waren. Ik blijf er bezig inderdaad. Zo langzamerhand zijn eigenlijk de periode van december, worden de wensen, de laatste wensen worden niet eigenlijk nog vervuld. En dan maken we ons eigenlijk weer op voor het nieuwe seizoen. En dat wil zeggen dat wij straks in december weer een mooi versierde boom gaan openen.
2: Good inside.

0: ik hou hier wel van deze Alex Warren. Lekker stevig. Fever Dream, een van de meest draaide plaatjes die we net hier bij Twente FM. En ook hier in de avonddienst. Tot zover ook de avonddienst. Morgen is er weer een nieuwe trouwens. Dan met Ralf en Nienke. En morgen is er ook weer een nieuwe ochtendshow met Wim van Aar. En dat start om 7 uur. Mocht je nog een leuk programma willen luisteren, dat kan. Dat gaat dan even bij ons naar de luisterpagina. Er staan leuke dingen op. En kun je van alles kiezen tussen gospel tot en met stevige rockmuziek. Alles is aanwezig op de luisterpagina. Hey, ik wens je nog een fijne avond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twente. Cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaat doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten lichtgewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn tweede ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een 27-jarige automobilist uit Hengelo veroorzaakte dinsdagochtend kort voor 6 uur een ernstig ongeluk op de Gronauwse straat in Enschede. Ze vloog uit de bocht en botste tegen 2 geparkeerde auto's aan. Een blaastest wees uit dat ze onder invloed was van alcohol. Ze blies ruim 3 keer de toegestaande hoeveelheid. Haar rijbewijs is ingevorderd. De Loofrietbrug over het Twentekanaal wordt in juli 2 weekenden afgesloten voor onderhoud. Van 17 tot 20 juli is de rijrichting naar Enschede gesloten. Van 24 tot 27 juli de richting naar Almelo. Rijkswaterstaat past te voegen aan om de levensduur van de brug te verlengen. Voegen verbinden de brug met het wegdek en zorgen voor flexibiliteit bij temperatuurswisselingen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. En op de kruising van de Lindebrink met de Wesselerbrinklaan in Enschede botste maandagavond een scootmobiel en een driewielerscooter. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel raakte volledig vernield. Brokstukken lagen verspreid over het wegdek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Over letsel is nog niets bekend. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het eerst zonnig, verdwijnt ook de bewolking. Komende nacht is het helder, het koelt af naar 13 graden. En morgen wordt het weer zonnig en er zijn ook wat wolkenvelden. Heel lokaal is later op de dag een buitje mogelijk.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over een baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Dan het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een 27-jarige automobilist uit Hengelo veroorzaakte dinsdagochtend kort voor 6 uur een ernstig ongeluk op de Gronauwse straat in Enschede. Ze vloog uit de bocht en botste tegen 2 geparkeerde auto's aan. Een blaastest wees uit dat zonder invloed was van alcohol. Ze blies ruim 3 keer de toegestaande hoeveelheid. Haar rijbewijs is ingevorderd. De Loofrietbrug over het Twentekanaal wordt in juli 2 weekenden afgesloten voor onderhoud. Van 17 tot 20 juli is de rijrichting naar Enschede gesloten. Van 24 tot 27 juli de richting naar Almelo. Rijkswaterstaat past de voeg aan om de levensduur van de brug te verlengen. Voegen verbinden de brug met het wegdek en zorgen voor flexibiliteit bij temperatuurswisselingen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. En op de kruising van de Lindebrink met de Wesselerbrinklaan in Enschede botste maandagavond een scootmobiel en een driewielerscooter. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel raakte volledig vernield. Brokstukken lagen verspreid over het wegdek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Over letsel is nog niets bekend. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het eerst zonnig, verdwijnt ook de bewolking. Komende nacht is het helder, het koelt af naar 13 graden. En morgen wordt het weer zonnig en er zijn ook wat wolkenvelden. Heel lokaal is later op de dag een buitje mogelijk.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
16: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

we got

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schroppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente en

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn school alarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Fransen waren met 3-0 te sterk voor Zweden en bekeren daarmee verder. In de volgende ronde neemt Frankrijk het op tegen Paraguay. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden. En plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band en toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af en je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Afdien van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman...